0: SnookerCrash.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: 538 Nieuws. 3 uur.
2: Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En dat was het nieuws op 538.

you play club music?

0: deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws. 4 uur.
2: De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het ja-kamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. Dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst. De actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag 7 september.
1: De 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Drie mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er één ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan. Inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de 4e keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen. Dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag 7 september.
0: De 90's en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf maandag 7 september.
0: De 90s en zeros op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
10: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hey.
14: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te komen.

0: blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
3: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen... als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
9: Echt serieus?
3: Zo.
9: Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: 538 Nieuws.
25: 7 uur.
26: Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
27: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flitser op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Utrecht 61.1. Dan nog een keer de A2 tussen Weert en Echt bij Weert 202.1. Dan de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. En de andere kant op bij 62.9. Dan de A7 Amsterdam richting Den Oever bij Weidewormer 10.4. De A15 Delgorkum bij Vuren, ook daar ongepast op je snelheid bij 103.6. Dan de A28 Hoogveen-Assen bij Spier 153.7. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn 209.3. En de laatste vinden op de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven. Opgepast dan bij 18.1. Veilige reis.
28: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
29: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
28: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
30: Welkom thuis bij Radio 538.
31: Met vanaf maandag 7 september.
30: De 90s en zeros op 538.
31: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
27: Zo, goedemorgen. Lekker wakker worden bij de hits van 538. Onderweg voor je de favorite van Direct, Miley Cyrus.

Show van Elvis bij 538. Je hoort de Blessings. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijten hier op je heerlijke zondagochtend. Heb je een beetje goed geslapen? Ik hoop in ieder geval beter dan die arts in Amerika. Heb je dat verhaal meegekregen? Daar droomde een vrouw over het feit dat er een muis haar mond probeerde binnen te dringen. En toen ze wakker werd aan deze, toch wel nachtmerrie, schrok ze zich daadwerkelijk de tandjes. Want er bleek uiteindelijk een vleermuis op haar gezicht te zitten die bij haar mond probeerde te komen. Haar man heeft uiteindelijk de vleermuis gevangen, die gelukkig voor hun uiteindelijk negatief testte op hondsdolheid. Dus het eindigde allemaal met een sisser. Maar goed, ik zat wel bij mezelf te bedenken, dan is zo'n snurkpleister niet heel verkeerd idee, toch? Lekker wakker worden met dit van 538. Onderweg van je Miley Cyrus en eerste favorite van Direct.

0: Wasabi Baby.
1: Hey, ben je iemand die af en toe een beetje risico durft te nemen?
2: Het 538 Kokerspel.
1: In dat geval nodig ik je van harte uit om een keer mee te spelen met het Kokerspel. Vanaf morgenochtend hier weer op 538 in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Hier in de studio staan namelijk drie kokers. In elke koker zit een vraag en een geldbedrag dat kan oplopen tot ruim 10.000 euro. Open je koker 1 als je in de uitzending komt. Dan wordt daar dus een vraag gesteld. Heb je die vraag goed, dan win je bijvoorbeeld 500 euro wat in de koker zit. Dan aan jou de vraag, speel je door voor bijvoorbeeld de 1000 euro... dat dan in koker 2 zit, maar die vraag is ook moeilijker. En je raadt het al, heb je het antwoord niet goed... dan verdien je helemaal niks meer. Dus aan jou de vraag, joh, durf je het om het aan te gaan... om nog 1 vraag te beantwoorden met dus kans op een hoger bedrag? Of zeg je nou, ik hou het voor gezien, ga ik in ieder geval nog met iets naar huis? Aan jou dus de vraag, welk risico durf je nemen? Wil je meespelen? Check 538.nl en anders hoor je het morgenochtend... bij Tim, Rick, Niels en Florentien.

0: 538, je hoorde Taste. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen muziek van Becky G. Ook een heerlijke classic van de Spin Doctors komt eraan. Hey, en dit hele weekend geven we al kaarten weg voor Davina Michel, haar afterparty tour. Hoor je de oproep? Bel dan met de studio 0909-3538. En over die oproep gesproken, je hoort hem binnen nu in 10 minuten.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.

0: steeds slimmere energie van de bron.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Goedemorgen, deze ochtend is het nog bewolkt en regenachtig... maar vanmiddag grotendeels droog, alleen nog een kale buitje. En de temperatuur vandaag maximaal 21 graden. Als je weer update, dan door naar de weg met Flitsmeister... met nog een aantal snelheidscontroles gemeld. Dank u wel voor het opletten en doorgeven ervoor. De eerste op de A2 richting Den Bosch bij Utrecht, 61,1. En op diezelfde weg tussen Weert en Echt bij Weert, 202,1. Dan de A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf, 69,2. Aan de andere kant op bij 62,9. Dan de A7 Amsterdam richting Den Hoeven bij Beide Wormer, 10,4. De A15 Delft-Gorkum bij Vuren, ook daar op je snelheid opgepast bij 103,6. Dan de A28 Hogeveen-Assen bij Spier, 153,7. En op dezelfde weg tussen Zwolle en Amersfoort bij Hulshorst, 59,2. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn, 209,3. En de laatste op de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven, 18,1. 8:02, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Hazewinkel.
12: Goedemorgen. Bij een zware botsing gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De dijk was uren dicht. Massadonor Simon schrijft aan ouders dat hij 199 kinderen heeft verwekt, meldt NOS. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen die al bekend waren. Hij zegt wel dat hij nu gestopt is. En in de Eredivisie is koploper AZ nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle en Excelsior Sparta werd 2-1. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
13: Welkom thuis bij Radio 538
14: met Kilian van Luit.
11: En zometeen een kans op kaarten voor Davina Michel. Eerst Alex Warren.

0: weekend bij 538. Je hoorde Cry For Me.
1: Dit weekend is de Avina Michel weekend bij Radio 538.
0: Het is denk ik wel een van de meest indrukwekkende stemmen van Nederland. Bekend om haar bizar zuivere uithalen, het enorme bereik dat ze heeft en vooral ook de hits waar je niet meer omheen kan. Zeker niet hier bij 538. Zoals laatst iemand het aan me uitlegde, het is een artiest dat keer op keer weet te raken. Ik heb het natuurlijk over Davina Michel. Ze staat aankomende donderdag in Tilburg bij Poppodium 013. En we hebben hier gewoon nog wat kaarten voor je liggen. Je kunt er nog steeds bij zijn. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-3058. Dan gaan we deze ochtend op zoek naar beller 102. En ik kan je vertellen, je kunt de telefoon aardig dichtbij houden, want...
2: Hoi, ik ben Davina Michel. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-3058.
0: Ja, zo snel kan het gaan dus. Bellen maar 0909-3058 om kans te maken op kaarten voor Davina Michel aankomende donderdag in Tilburg. We gaan op zoek naar Bello 102. Onderweg voor je Becky G. En dit zijn eerst de Spin Doctors.

0: Jouw hit, jouw 538 met Sienna Sparrow. Je hoorde Great Expectation.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Dit hele weekend geven we kaarten weg voor het concert van Davina Michel. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-3538. En Gillian, over verwachtingen gesproken. Wat verwacht jij van een concert van Davina Michel?
2: Dat is een goede vraag. Wat verwacht ik? Ja, ik vind haar toch wel een van de beste zangeressen uit Nederland.
0: Snap ik, ja.
2: En ja, hoe zij op Europees niveau zingt. Ja, het is gewoon een superster. Dus ik verwacht daar helemaal uit mijn plaat te gaan. Ik ben ook met mijn verloofde in naar K3 geweest.
0: Ja.
2: Nou, daar verwacht ik niet te veel van. Maar uiteindelijk de hele oude standaard zijn meestal zingen op de grootste hits.
0: Ja. Dus dat gaat hier niet anders zijn, zeg jij?
2: Dat gaat hier zeker niet anders zijn, nee.
0: Nou, Gillian, dan heb ik goed nieuws voor je. Je bent Mello 102!
2: Ja! Wat fijn, Dek! Oh, wat een goed begin van de ochtend. Super!
0: Hé, hey, jouw verloofde sliep nog, hè, zei je? Hoe heet ze?
2: Ja, Kimberly.
0: Kimberly, wat ga je zo meteen doen? Ga je er meteen wakker bellen? Ga je wachten tot ze wakker is? Wat ga je doen?
2: Ik ga de wakker bellen.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: En wat is het eerste? Wat is het eerste wat je dan gaat zeggen?
2: Dat wij naar het mooie concert van Davina Michel mogen. Super fijn.
0: Nou, lekker jongen. En gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor het concert van Davina Michel aankomende donderdag 3 september in 013 Tilburg.
2: Oh, geweldig. Geweldig. Super. Hartstikke fijn.
0: Lekker jongens. En ik hoop dat de verwachting een beetje waar wordt gemaakt dat je helemaal uit je plaat daar gaat.
2: Ja, dat is gegarandeerd.
0: Nou, mooi jongen. Veel plezier daar.
2: Hartstikke bedankt.

0: Kerst van 538, je hoorde King. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? En verder onderweg voor je deze ochtend lekkere muziek van onder andere The Police en de nieuwste Cat's Eye.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag 7 september. 90s en
2: zeros. Top 538.
3: Radio 538.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
9: Schat?
10: Hm?
9: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
10: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
24: ANWB en gaan.
25: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
26: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg.
0: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
26: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
12: De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
27: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog een aantal snelheidscontroles. Dankjewel voor het opletten en doorgeven ervoor. De eerste op de A1 vanaf Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort zelf 39,7. Dan de A2 richting Den Bosch bij Utrecht 61,1. En op dezelfde weg richting Echt bij Weert 202,1. Dan de A10 vanaf de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij uiteraard Amsterdam 29,1. En op diezelfde weg richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam zelf 11,3. Dan de A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103,6. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn. Opgepast op je snelheid daar bij 209,3. En de laatste op de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven. Opgepast daar bij 18,1. Veilige reis.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
7: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met vanaf maandag 7 september.
7: De 90s en zeros op 538.
8: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
27: Goedemorgen, zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook de police komt eraan.

Zomersmuziek van Jungle op deze regenachtige dag. Je hoort het Jamaican. Hey, krijg je wel eens een keer een bericht van een onbekend nummer? Wat doe je op zo'n moment? Lees je het? Reageer je ook of negeer je het en blokkeer je het meteen? Manon uit Zwitserland kreeg een paar jaar geleden ook een keer een verdacht berichtje van een man met de vraag of ze mee zou willen doen aan een talentenjacht om op die manier in een soort van muziekgroep terecht te komen. Maar zelf was ze alles behalve een professionele zanger of danseres, dus dacht ze, nou, dat, ja, ik word een beetje voor de gek gehouden, weet je wel. Toch bleef het aan de kraag en een paar dagen later ging ze dan toch maar een keer op onderzoek uit en bleek het inderdaad een serieus bericht te zijn en besloot ze om auditie te doen. Uiteindelijk won ze het programma en kwam ze in de nieuwe hitsensatie Cat's Eye terecht. En die gaan behoorlijk de wereld over, want je hoort ze nu hier op bij 538. Dit is de nieuwste en die heet Animal.

538 met muziek van de Police. Je hoorde Every Breath You Take. Twee stellingen van die kansloze kennisfeitjes. Alleen het ding is, één van de twee is maar waar. Ja, de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, Play-Doh klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het laten weten via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat Play-Doh klei oorspronkelijk was bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. Of zeg je nee? Stelling 2 deze ochtend is waar. De eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu de nieuwste Calvin Harris.

0: Jennifer Lopez bij 538. Je hoorde Ain't It Funny. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Pleidooi klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. Of denk je dat stelling 2 waar is? De eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie voor in een pretpark. Nou ja, dat is de vraag. Een van de twee is namelijk verzonnen. Welke is waar? Is dat de stelling 1? Pleidooi klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 is waar. De eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus kom maar door. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen het antwoord. Net zoals zomerse muziek van de Bauza. En Acta en de Munich.
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
2: Hoi, ik ben Evine Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
1: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg.
2: Yes.
1: Alle info 538.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in

0: Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
9: Mike!
8: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alle Fa, deo en douche maar €1,50 per stuk.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd

0: een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Hallo,

0: Het is deze ochtend nog bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag grotendeels droog, alleen nog lokaal een buitje. En de temperatuur vandaag maximaal 21 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister, met nog een hoop snelheidscontroles. De eerste op de A2 richting Den Bosch bij Utrecht, 61.1. En op dezelfde weg tussen Weert en Echt bij Weert, 202.1. Op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad zelf, 69.2. En nog een keer richting Lelystad bij Lelystad vanaf Emmeloord bij 83.5. Op de A10 vanaf de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam, 29.1. En op diezelfde weg richting de Zeeburger Tunnel vanaf Diemen, ook bij Amsterdam, 11.3. A15 Delft-Gorkum bij Vuren, 103.6. Dan de A50 richting Apeldoorn bij Apeldoorn zelf, de 209.3. A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij 81.1. De laatste op de A67 richting Geleen bij Spouwbeek, opgepast bij 9.7. 8:40, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Hazewinkel.
1: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in 3 auto's. Wat er precies is misgegaan is onbekend. De weg was uren dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder daarvan reed door. De auto werd later uitgebrand teruggevonden, maar van de bestuurder ontbreekt nog elk spoor. En bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er werden meerdere slachtoffers gemeld. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: Welkom thuis bij Radio 538
3: met Kilian van Luit.
0: En zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst de Bouza.

0: Kensington bij 538. Je hoorde Riddles. Twee stellingen heb ik voor je, maar één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 deze ochtend is: Play-Doh klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. En stelling 2 is: de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kilian.
0: Hey, jij vertelde mij net dat jij vroeger ook radio hebt gemaakt met een vriend van je.
1: Klopt.
0: En daarom bleek je ook wel een beetje fan te zijn, hè, van die kansloze kennisfeitjes.
1: Ja, bij ons heten het de nutteloze feitjes.
0: Want je hebt natuurlijk helemaal niks aan. Ik bedoel, ga je zo meteen vertellen welke van de twee waar is? Ja, je leven wordt er niet echt beter van, laten we eerlijk zijn.
1: Het is wel leuk om ze te weten. Als je eens een keer bij de koffieautomaat staat, kan je er wat graps over vertellen.
0: Ja, precies. En wat is een echt een feitje wat jou ooit is bijgebleven? Die je altijd bij het koffiezetapparaat weer naar voren haalt?
1: Als mensen echt beginnen van, ja, wat is het dan? Dan kom ik altijd terug op, welk dier zweet roze?
0: Welk dier zweet roze?
1: Ja.
0: Dat zijn nijlpaarden, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat echt, ik denk dat 90% van de mensen dat dus niet weet.
0: Nee, tenzij je van die gekken hebt zoals jij en ik, die dat weer hartstikke leuk vinden.
1: Ja, joh, dat blijft altijd leuk om te onthouden.
0: Ja, daarom. Nou goed, we kunnen weer eentje bijstrepen, want ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is: Play-Doh klei was oorspronkelijk bedoeld als schoonmaakmiddel voor behang. En stelling 2 is: de eerste roltrap ter wereld was eigenlijk bedoeld als attractie in een pretpark. Aan jou de vraag, Marcel, welke van de twee is waar?
1: Nou, stelling 1, hè.
0: Dat zeg je nogal stellig.
1: Ja.
0: Je weet dit ook gewoon. Dit is iets wat jij vroeger ook in je radio-uitzending hebt behandeld.
1: En ik heb een tijdje geleden ben ik het nog weer eens een keer tegengekomen in zo'n heel stukje met allemaal van die nutteloze feitjes.
0: Oh ja, precies. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het inderdaad hartstikke goed.
1: Hey, dankjewel.
0: Play-Doh klei was oorspronkelijk bedoeld om roet van behang af te halen in de jaren 50. Maar goed, uiteindelijk werden natuurlijk huizen schoner, omdat ze overgingen op gas en elektriciteit en dat soort dingen. Dus niemand had dat spul eigenlijk meer nodig. En toen gaf een kleuterjuf het een keer aan kinderen om mee te spelen. En die vonden dat echt zo fantastisch. Dat eigenlijk dus kinderen al sinds 70 jaar geleden al met mislukt schoonmaakmiddel spelen eigenlijk.
1: Ja, ik heb er zelfs vroeger nog mee gespeeld.
0: Ja, ik ook. Zeg, ik denk dat ik het nog zelfs in de kast heb liggen.
1: Ja. Nou, laat de volgende keer zien.
0: Ja, dan ga ik hier even op 5-3 een beetje lopen kleien. Ja, hartstikke leuk, ja. Hey Marcel, het 5-3 slaapmasker komt je kant op. Die heb je ermee gewonnen, jongen.
1: Hey, dankjewel.
0: Maak er nog een mooie zondag van, zou ik zeggen.
1: Ja, jij ook. Veel plezier vandaag.
0: Komt goed.

producer van Bruno Mars en Carol G op 538. Je hoorde Stil. Het is de gezelligste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur Evers en Co. En Kobus die vertelde daar afgelopen vrijdag dat hij een blauwtje had opgelopen op vakantie. Maar dat was zo gênant. Ik ben heel erg benieuwd wat jij zou hebben gedaan. Wat het is, hoor je zo meteen in de beste van

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama.
14: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
18: Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Oss is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsramp in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
19: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. A6 Muidenberg richting Lelystad 69.2. A15 Del richting Gorkum bij 103.6. A50 Zwolle richting Apeldoorn 209.3. En ook oppassen A67 Eindhoven richting de grens met België bij 18.1.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl.
15: Grando, sinds 1965.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost, Autotaalglas.
21: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
22: Joehoe!
23: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
22: Mike!
23: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
25: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met vanaf maandag 7 september.
25: De 90s en Zero's op 538.
26: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
19: Goedemorgen met het beste van Evers & Co. Ook Teddy Swims voor je onderweg naar...

Kenny Swims, Mr. Know-It-All bij 538. Joh, heb jij wel eens een blauwtje gelopen tijdens je vakantie? Kobus van Evers & Co. Afgelopen vakantie nog. Dat was ongemakkelijk, zeg. Ik ben zo benieuwd wat jij in zijn situatie zou doen. Het hele verhaal hoor je zo meteen.

0: Hits en 90's Kid bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Een vakantieliefde. Heb jij daar ervaring mee? Komt best vaak voor, klein onderzoekje. 33% van de Nederlanders heeft wel eens een keer een vakantieliefde gehad. Maar daaruit blijkt dan ook weer dat 7 op de 10 gevallen de terugreis niet overleven. Nee, dan is het alweer klaar voordat de vakantie voorbij is. Maar in het geval van Kobus was het voorbij toen hij een pikante foto kreeg. Ik ben zo benieuwd wat jij in zijn situatie zou hebben doen. Kobus, waar was je geweest?
2: Ik ben natuurlijk naar Thailand.
3: Want aanvankelijk had jij zoiets, oh mijn god, ik moet naar Thailand. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin
2: in. Ik had er helemaal geen zin eigenlijk om te gaan. Maar goed, ik ben uiteindelijk toch gegaan. Nou, je weet, ik ben cultuurproef, dus ik heb daar musea bezocht, bibliotheek. Ik ben natuurlijk botanisch, ben ik onderricht. Uiteindelijk kwam ik terecht in Pattaya.
3: Ja, dat is een stukje cultuur, denk ik.
2: Nou, ik zal je vertellen, je hebt de hel.
3: Ja.
2: Eén straat daarvoor, dat is Pattaya.
3: Is dat zo?
2: Dat is Pattaya. Ik was met twee vrijgezelle vrienden.
3: Oh.
2: Ik heb mij 3 dagen heb ik me blind lopen staren op de eigenaresse van een bar. Ik zag het al helemaal zitten, ik had trouwplannen. Ik denk, ik stop bij de radio, ik ga bij Pattaya FM werken.
3: Ik voel hem, aankomen hoor, denk ik.
2: Ja, lekker omgebouwde.
3: Echt waar?
2: Ja, serieus. En niemand had het door.
3: Niemand, ja. En, maar wat was dan het moment dat jij het wel door had?
2: Nou, ik heb het gevraagd aan haar.
3: Oh, je hebt het gevraagd?
2: Ik denk, op een gegeven moment, ik ga toch maar vragen. Dus je zit op de ademsappel te letten, op de grote voeten. Maar had ze allemaal niet, zag er allemaal perfect uit. En toen uiteindelijk heb ik het gewoon gevraagd. En toen stuurde ze een foto van zichzelf. Van bovenkant helemaal naakt.
3: Oh,
2: en
3: je had dus wel de nummer.
2: Ja, dus. Bij de hand. Wat was jouw woord, Edwin?
3: Ja. Oké. Ja, mijn mijn woord is. Nou, dat maakt eigenlijk nu niet meer uit. Ik ben hiermee afsluit eigenlijk, hè? Nee, mijn woord is. Het is klein leed, maar het is kleine letters.
2: Oh.
3: Nou, ik verbaas me er steeds over waarom bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum op verpakkingen altijd van die kleren kleine lettertjes zijn. Of dat het niet te vinden is.
4: Of bijsluiters van medicijnen ook allemaal.
3: Het is niet te lezen.
4: Lettertjes, ja.
3: Nee, ik moet altijd. Ik sta dus heel vaak in de supermarkt. En die herkennen mensen misschien wel.
4: Ja.
3: Dan moet je dus met je toestel.
4: Ja.
3: Een foto maken, die uitvergroten. En dan sta je daar gewoon voor Jan Lul. Kan dat nou niet? En ja, ik heb het ook wel in het kader van de vakantie. Dus ook, dit herkennen mensen misschien ook. Als je zeg maar brildragend bent of je hebt lenzen. Ga je onder de douche. Doe je lenzen natuurlijk uit. En dan sta je daar en dan hangen er 3 busjes. De ene is shampoo, de andere is conditioner. En dan denk je, dan zie je niks.
2: Nee.
3: Dan denk je, ja, welke is nou de shampoo, welke is nou de conditioner? Ja, dat zijn van die problemen waar je dan tegenaan loopt, zeg maar, zo in de vakantie.
4: Toestanden.
3: Kleine lettertjes.
4: Ja.
3: Dat was mijn woord. Maar het haalt het niet bij het woord van Kobus. Dat moet ik er wel even bij zeggen, zo zeg maar.
1: Evers en Co.
5: Iedere vrijdag vanaf 2 uur.

0: Scrubs. Goedemorgen, dit is 538 met de allerlekkerste hits voor je zondagochtend. Zometeen Britney Spears. En over een week bij 538.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
2: Ja, beautiful.
3: En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag 7 september. 90s en
3: zero's. Top 538.
2: Radio 538.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht...

0: goud in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Simpel.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Welkom thuis bij Radio 538
12: met Marnix Westhuis.
13: Goedemorgen, Avicii, hoor je zometeen naar Somber. My body isn't ready.
14: Radio

0: 538 met Avicii en Without You.
1: Vanaf maandag 7 september. Top 538.
0: De eerste keer zoenen in het fietsenhok bij school. Je eerste bijbaantje of misschien wel urenlang op MSN wachten totdat je crush eindelijk online kwam. Wat zijn jouw favoriete herinneringen uit de 90's en de Zero's? En vooral ook, welke hits horen?

yourself. Maar die volgorde kan nog helemaal veranderen. Zeker als je je stem doorgeeft via 538.nl. Misschien gaan we voor deze van Britney Spears. Dit is Baby One.

0: goed.
1: Bente en 321 bij 538.
2: De 538 ochtendservice.
1: Hey, goedemorgen, Marnix hier. 538 en de lekkerste hit voor je zondagochtend. Kiss hoor je zo meteen. En morgenochtend dan start je werkdag net een tandje lekkerder. Want dan staat er weer een gratis bak koffie en de 538 koffiebeker op je te wachten tijdens de 538 ochtendservice. Als je in de buurt van Apeldoorn woont, dan zit je er morgenochtend lekker bij. Want dan staan we met de ochtendservice bij de Shell bij de Lange Amerikaweg. Maar als je niet in de buurt woont, geen paniek. Komende week, iedere werkdag in de ochtend, een andere plek met de ochtendservice. Hey, David Guetta, hoor je nu?

0: Blijft ook goed in deze Kiss and I Was Made for Loving You bij Radio 538. Goedemorgen. Hey, kleine waarschuwing als je op een dating-app zit. En ook Bruno Mars hoor je zometeen bij 538.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
6: 50.000, wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
15: ik red me wel hoor.
14: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joejoe.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Alle verf super voordelig.
24: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
25: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Jongens, eten.
27: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: 538 Nieuws. 10 uur.
31: Bij een verkeersruzie in Graven in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer door Flitsmeister. Zonder vertragingen wel snelheidscontroles oppassen op de A2. Weert richting Echt bij 202.1. A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69.2. A15 Del richting Gorkum 103.6. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 209.3. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
32: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
33: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
32: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
34: Chris?
35: Ja?
34: Hoef jij niet te werken vandaag?
35: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
34: Dus, heb je nu...
35: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
34: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
36: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
37: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
38: Met vanaf maandag 7 september.
37: De 90's en Zero's op 538.
38: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
0: Hey, goedemorgen met het beste van Evers & Co. Ook Bruno Mars voor je onderweg naar Hathaway.

0: Stars en Oh My Soul bij Radio 538. Yo, kleine waarschuwing. Als je op een dating-app zit, of als een van je vrienden misschien heel fanatiek aan het swipen is.
1: Ja.
0: Ja, je moet oppassen. Waarom? Dat hoor je zo in het beste van Evers & Co. Ook de nieuwe van Stella Lefty naar Robbie Williams.

0: 538, Tiësto en The Business in het beste van Evers en Co. Kleine waarschuwing voor de swipers op dating-apps. Het is iets waar Edwin zich ook schuldig over maakt, want...
1: Onderzoek deze week ook over Tinder. Want steeds meer mensen op Tinder blijken AI te gebruiken voor de foto's op hun datingprofiel.
0: Oh ja.
1: Niet slim, zeggen deskundigen, want mensen zouden vooral op zoek zijn naar mensen die juist niet helemaal perfect zijn.
0: Oh ja, ja, precies, ja.
2: Oh, dat je de deur open doet, denk je, jezus. Ja, dit
3: klopt niet.
0: Dit kan niet. Ja, dat AI is wel wonderlijk, hè, wat je er allemaal mee kan.
2: Ja, ik kan er ook mee. Ja.
0: Ik heb ook foto's gemaakt, moet ik eerlijk zeggen, in de vakantie van mij met haar. Maar dat ziet er niet uit.
2: Serieus?
3: Maar wat, gewoon echt een wilde bos?
0: Ja, echt een goede koep. Dat je echt denkt, maar dat ben ik helemaal niet.
2: Hey. Maar werkte het wel?
0: Hè?
2: Werkte het wel?
0: Het werkte wel, ja. Maar ik kreeg inderdaad de deur open en dan... was het van, ik moet 53 zijn. Ja.
1: Het is echt handig. Ik gebruik ChatGPT. Ik ben heel erg into Egypte en zo.
0: Egypte, wat is daar te doen?
1: Nou, maar hiërogliefen vertalen en spijkerschrift. Je maakt gewoon een foto van hiërogliefen. Ja. Je gooit het in ChatGPT
2: en dan vertaalt hij dat
1: voor je.
3: Ja.
0: Maar spijkerschrift ook? Maar wat...
2: Dit is toch een mooi verhaal, Edwin?
0: Ja, het is een geweldig verhaal. Wat stond er?
2: Ja, van alles.
0: Ja, dat ben ik dan benieuwd aan.
2: Ja, nee, het kruispunt linksaf.
0: Blikken bewustwijzigingsbord. Ja.
4: Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.

0: Stil Champagne bij Radio 538. Jij kan haar de komende week gaan zien. En binnen nu en 15 minuten jouw kans op die tickets.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Het is wel stranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar €1,25.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Komende week spelen we bij 538 een spel... waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja,

0: net begint? Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbij4s.nl.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbij4s.nl.
2: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
3: Mike!
2: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30 op 6.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Of je nou ervaring hebt...

0: Lekker zit voor je weekend, Jordan Pnauke, Lead and the Hard Way. Staat er al iets in jouw agenda voor komende donderdagavond? Davinie Michel treedt dan namelijk op in Tilburg en jij kan vooraan staan. Want vandaag nog de hele dag jouw kans op die tickets. En zeker als je nu je telefoon pakt.
1: Hoi, ik ben Davinie Michel. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-3000-538.
0: Nou, succes met bellen en zorg ervoor dat je beller 52 bent. Dan zijn die tickets van Davinie Michel voor jou.

0: Goedemorgen, Steve en Alle No bij 538.
1: Dit weekend is de Avina Michel weekend bij Radio 538.
0: Angelique, goedemorgen. Je bent onderweg naar het werk. Wat vind je eigenlijk van de Avina Michel?
2: Helemaal geweldig. Een dijk van een stem. Hè?
0: Heb je er al vaker gezien?
2: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit. En wie zou je eventueel mee willen nemen dan?
2: Ja, mijn man.
0: Oh, want hij is ook fan?
2: Ja, die gaat altijd bij mij mee.
0: Nou, ik zou zeggen, Angelique, breng hem op de hoogte. Jij bent beller 52!
2: Ah, super! Dankjewel!
0: Gefeliciteerd!
2: Ja, oh, helemaal geweldig! Ja, oh, top!
0: Jij wint 2 tickets voor het concert van Davina Michel op donderdag 3 september in 013 in Tilburg.
2: Het is geweldig. Helemaal top.
0: Heel veel plezier daar, Angelique.
2: Gaat goed komen.

0: en Talk to Me bij Radio 538. Op een school in Zierikzee word je ergens voor beloond, wat eigenlijk super normaal zou zijn. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen in het beste van Evers en Co.
1: Welkom thuis
2: bij Radio 538.
1: Thuis
2: bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik rep me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 11 uur.
10: In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft 1 iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:15. Eerst wisselvallig, met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
11: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld.

sterkte als je erin staat. Er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. De A2 Weert richting Echt, 202.1. A15 Del richting Gorkum, 103.6. En ook oppas op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 209.3. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf maandag 7 september.
4: De 90s en zeros op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

Chris Warren en Passenger bij 538. Goedemorgen. Dit is het beste van Evers en Co. Iedere zondagochtend bij 538. En meer hoogtepunten van Edwin Henke Kobus ook te vinden op Instagram. @Evers en Co. krijg je daar tijdens het scrollen ook alles te zien. Jo, zometeen een school in Zierikzee. Daar word je voor iets beloond. Nou, het zou eigenlijk doodnormaal moeten zijn, maar daar krijg je er een beloning voor. Waar het over gaat, je hoort het zo. Nou, Enrique Iglesias.

0: Flair en Door het Oog van de Nacht bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van Evers en Co. Edwin Henk en Kopers hoor je iedere vrijdagmiddag bij Radio 538. En Edwin, die biegt wat op wat jij misschien ook wel eens hebt gedaan. En de aanleiding daarvoor is dat je tegenwoordig blijkbaar een beloning krijgt voor iets dat heel normaal zou moeten zijn.
1: Nee, en Schone Zierikzee gaat leerlingen belonen als ze een keertje niet spijbelen of te laat komen. Denk aan een tractatie of een snipperdag. Te laat komen of spijbelen wordt uiteraard nog wel bestraft. Maar de school, het Pieter Zeeman Lyceum, wil daarnaast ook proberen om verzuim op een positieve manier terug te dringen.
2: Oh, dat is heel goed. Ja. Altijd maar belonen. Ja, belonen voor iets wat eigenlijk normaal is. Ja, moet ik zeggen, ik heb echt heel veel gespijbeld vroeger.
1: Ik ook. Ja, daar merk je niks aan bij jou.
2: Nee, dat is allemaal goed gekomen. Ik heb dan wel eens, al ging ik op vrijdagmiddag naar huis en dan zat ik lekker thuis voor de kachel en er werd er gebeld. En dan kwam mijn moeder en die zei, ja, dat was de school. Die vroegen waar je bent. Ja, dat had ik net gezegd. Ja, de laatste...
1: De uren waren uitgevallen.
2: Ja, de top 40 is. Oh, dan had ik een hekel aan school. Ik kon er niks aan doen.
3: Maar ik heb laatst weer in het AD hebben ze zo'n interview dat ze terug gaan naar je schooljaren. Ja. Toen hebben ze mijn leraar geschiedenis gesproken. Die man heb ik nooit meer gesproken. Maar die zei, Albert had altijd met de meiden achter in de klas, had hij altijd, ik denk, wat raar, zo'n haantje is het helemaal niet.
2: Nee.
3: Maar ik was natuurlijk gewoon een van de meiden eigenlijk achter in die klas. Gewoon achter.
2: Dus, je was geen bedreiging ook.
3: Nee, ik was heel veilig.
4: Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur.

0: Split en nice to meet you bij 538. Nothing but Thieves hoor je zometeen. En morgenochtend 9:45 weer een nieuwe kans.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
5: Voor die

0: Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes in.

0: zijn gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met Marnix Westhuis.
17: Nothing but Thieves, sowieso naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire. Radio 538.

bij Radio 538. Goedemorgen. Onderweg naar de lunch met de lekkerste hits van 538. En niet vergeten, hè, vandaag de hele dag nog jouw kans op tickets voor Davina Michel. Later deze week in Tilburg.

MITs en Hey There Delilah bij Radio 538. Zometeen de lunch met Martijn en Julia. Zij gaan proberen te raden wat jij vandaag aan het uitspoken bent. En dat doen ze op basis van 3 cryptische woorden. Dus open de gratis app van 538. Typ of spreek ze even in. Hoor je zometeen jezelf terug op 538. Jouw 3 woorden proberen Martijn en Julia te raden wat jij vandaag uitspookt. Yeah. Hoi ook Offenbach, zo naar Eros Ramazzotti en Tina Turner.

0: After Party Tour. Podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die er dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
20: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
21: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
27: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
26: NHA.nl. Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop het toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Nooren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een leg brace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. Dit was het nieuws op 538.
5: Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. Met op dit moment een vertraging op 5 ongeveer op de A-wegen. De drie langste, dat zijn deze. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland daar 13 minuten. En de A13 Rijswijk richting Rotterdam tussen Ypenburg en Delft. Daar is een ongeluk gebeurd. Afrit is daar dicht. En de vertraging is op dit moment 9 minuten. Dan zijn er een hele batterij aan flitsers gemeld. Daar gaan we. De A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort 40.0. En de A2 Den Bosch-Utrecht bij Beest 83.5. De A4 Belgische grens richting Bergen-op-Zoom bij 245. A4 Leiden-Amsterdam bij Burgerveen 16.6 en nog eentje bij 2.0. Dan de A6 Emmeloord-Lelystad 83.5 en tussen Lelystad en Muidenberg eentje bij 62.4. A9 Amstelveen-Diemen bij 24.7 en op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. A16 Dordrecht-Breda 50.0. A22 Velsen naar Beverwijk bij 9.2. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.5. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 213.0. En tot slot nog de A58 Vlissingen richting Goes bij Seer Arendskerken is dat 161.6. En mocht je nou alle flitscontroles willen weten, zwengel de Flitsmeister app maar even aan.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
29: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
30: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: 538.
33: Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met vanaf maandag 7 september.
33: De 90's en Zero's op 538.
32: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
5: Happy zondag en welkom bij Radio 538.
34: Zometeen hoor je de Bauza. Eerst Summer, dit is Home.

0: somber. Op Radio 538.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
3: Zo, stik even in mijn maïs.
0: Ja, lekker aan het begin van je eigen radioprogramma.
3: Ik moet nog even ontbijten.
0: Gaat het goed?
3: Ik heb een maiswafel mee met smeerkaas. Maar ik had liever een lekker wit boterhammetje gehad met pindakaas, boter
0: nou
3: en hagelslag.
0: We hebben het gisteren al over gehad dat jij daarmee luncht. En dat vind ik heel raar. En blijkbaar sta ik daar helemaal alleen in. Want we hebben gisteren echt mega veel berichten gekregen.
3: Ja, boter onder je pindakaas. Dat vond Martijn heel raar.
0: Dat vond ik heel raar. Nou ja, dat jij pas om 6:30 thuis was vanochtend.
3: Nou, hallo. Niet alles op de radio, hè?
0: Hey, welkom bij 538. Wij zijn Martijn en Julia. En we zijn eigenlijk heel benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent.
3: Ja, wil je dat in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Dus misschien, nou ja, was je ook om 6:30 thuis. Ik hoop het niet voor je. Misschien heb je juist een hele fitte ochtend. Heb je al lekker gesport. Wil je dat in 3 cryptische woorden, dus wat jij op dit moment aan het doen bent, naar ons toesturen? Want dan gaan we, nou ja, proberen te raden wat jij dus aan het doen bent.
0: Inderdaad, dus pak gewoon 3 random woorden die een beetje omschrijven wat je op dit moment aan het doen bent. En hoe je erbij zit of ligt. En dan gaan wij dus kijken of wij kunnen achterhalen hoe jouw bubbeltje er op dit moment uitziet. Dus je kunt de app van 538 pakken en even die woorden intypen of inspreken. Is eigenlijk nog leuker. Kun je ook even laten horen. Dus wie weet spreken we zo meteen. Loonis komt eraan en ook direct met de favorite naar de Bowser en Magnetic.

0: is... I got five on it op 538. Iedere ochtend in het weekend dan willen we graag even drie woorden van je hebben waarbij we kunnen achterhalen wat jij doet op dit moment.
1: Ochtend?
0: Ochtend, zei ik ochtend?
1: Vrij ochtend.
0: Middag.
1: Ja.
0: Het voelt als ochtend.
1: Ja, ik hou je scherp, hè?
0: Ja. En jij bent pas...
2: Mondouwen.
0: Drie uur wakker of zo.
2: 538.
3: Martijn en Julia.
0: Nee, ik wilde iets heel erg dramatisch vertellen. Want ja, wij zijn op zoek naar je bubbeltje. Drie woorden. Wat dat bubbeltje omschrijft. Dan gaan wij raden wat je aan het doen bent. Maar Sander, en ik kom hier dus nooit meer vanaf. Sander, heb drie woorden. Boter, pindakaas, hagelslag.
1: Ja, dit gaat echt een ding worden nu.
0: Ah, toch op, joh.
1: Ja, oh, echt nou, zoveel zin in wel.
0: Lekker. Hey, we gaan eens even kijken naar de woorden van Brian. Brian stuurde namelijk hoorn. Evenement, special effects.
1: Oeh, ik denk dat hij een festivalbouwer is. En dat een soort techno-rave in Hoorn. En dat hij nu de special effects aan het testen is. De kaleidoscoop.
0: Brian.
4: Ja?
0: Zit jij in de evenementenbranche afdeling special effects?
4: Ja, dat klopt.
0: En wat ben je aan het opbouwen nu dan?
4: Wij zijn nu momenteel Hoorn Zingt Holland aan het opbouwen.
0: Hoorn Zingt Holland?
4: Ja,
0: uitstekend.
4: Vandaag gaan wij het weer voorzien van weer confetti, vuurwerk,
1: vlammen
4: en CO2 inderdaad.
0: CO2, oké. Okay. En hoeveel CO2 en kilo confetti en pyro's gaan er doorheen dan op zo'n evenement?
4: Ja, dat verschilt. Dat is meestal afhankelijk van het weerbericht. Maar dat gaat gewoon rustig gewoon... Een confetti, 10 tot 15 kilo wel rustig doorheen.
0: Ik vind dat best veel, toch of niet?
4: Ja.
1: Ja, maar confetti vind ik ook, zeg maar, als je confetti gaat afschieten, dan moet het ook confetti zijn. Dan moet het zo ongelooflijk veel zijn dat je gewoon niks meer ziet. Gewoon zwart voor je ogen.
4: Ja, precies. Dat is ook zo. Dat zorgen wij er gewoon voor.
0: En mag jij dan ook zelf bepalen wanneer de confetti wordt afgeschoten? Met andere woorden, zit jij achter de knoppen ook zelf?
4: Nee, ik zorg ervoor dat alles geladen wordt. En mijn collega die zorgt ervoor dat hij ze van nou... Dat hij de schots afduurt.
0: Alright, alright.
1: Vet, man. Hey. Dat zou ik echt nooit moeten doen.
0: Maar aan die knoppen nooit... zitten? Nee. Dan ben je er binnen drie minuten door alle pyro's wel heen als jij aan die knoppen zit. Hey, Brian, werkt vandaag en ik hoop een mooi feestje voor je.
4: Ja, zeker. Dat gaat lukken.
0: Is goed, jongen. Dankjewel. Fijne middag.
4: Oké, okay,
1: dankjewel.
0: Danielle hadden we ook nog binnengekregen. Die zegt opmaken, lekker... En Ari.
1: Oh, ik hoop zo erg dat ze naar onze Ari gaat. Moppetapper.
0: Mijn reflex als ik het woord of de naam Ari hoor... is inderdaad altijd de Ari die iedere woensdag hier in de ochtendshow... een mopje komt doen. Danielle.
5: Goeiedag.
0: Ga jij...
1: Naar onze Ari.
0: Naar onze Ari.
5: Ja, natuurlijk.
0: Ja!
1: Oh, wat ben ik jaloers.
5: Ja, Ari is altijd lekker. Ari zelf ook, maar ik eet het ook altijd lekker.
1: Is dat zo?
0: Oude boef die je er bent. Hé, maar je klinkt een beetje alsof je op steenworp afstand van Café de Amstel woont.
5: Dat klopt, ja. Ik kom ook uit Amsterdam. Ja, ik ken Ari al een tijdje. Ja, hij kwam vroeger bij mij altijd een broodje eten in mijn winkel.
0: Ja.
5: En als hij inkopen ging doen. En nou eet ik bij hem.
0: Nou, wat
1: maar
0: goed verhaal,
1: Ari heeft zeg maar Café de Amstel, dat zit dus nou ja, in Amsterdam.
0: Ja.
1: Hij heeft daar zijn eigen kroeg, ja. Mocht je het niet weten. En Ari heeft de allerlekkerste balletjes in het jus.
0: Zo.
1: Wat er bestaat.
0: Zo, hé.
5: Zeg maar, heb je de Amstelsteek wel eens gegeten bij hen?
1: Nee.
5: Oh, die moet je echt doen.
1: Oh, lekker.
5: Ja, er is een ander bedrijf die ook biefstukjes verkoopt.
0: Ja.
5: Met een L.
0: Ja.
5: Ja, die is daar helemaal niks bij.
1: Dat we het even weten allemaal.
0: Je wordt even een horeca-keten kapot gemaakt, jongen. Hey,
5: ja, maar wat sorry, ik heb er niks gezegd.
1: Nee, je hebt gelijk ook.
0: Hey, Danielle, wil je namens ons allemaal hier bij 538 Arie even de hartelijke groeten doen? Want we zijn
5: dat
0: allemaal dol op hem.
5: Doen.
0: En ja, zeg maar dat
5: ook.
0: We binnenkort weer met een mannetje op 55 bij hem binnen zijn.
1: Dan krijg je weer een vlek in zijn
0: nek.
5: Dan nodig mij dan ook uit.
0: Ja, dan ben ik bij jou. Dat is goed, lieverd. Veel plezier vanmiddag.
5: Dank je.
0: Hoi. Dit is 538 met de favorite van deze week. Direct, my friend.

0: 538 met Just Stay en Sam Harper, Just a Little Hoorium.
1: Hey, welkom thuis bij Radio 538. Waar denk je aan bij het woord Nederland?
2: Oeh.
1: Ja, denk daar vast even over na, want dat kan jou zo meteen het 538 tosti-ijzer opleveren.

0: Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeel markt.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
22: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
23: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
24: Hé, wat doe jij nou?
23: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaren van Jumbo.

0: 40% korting bij Bouwmaat. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met Martijn en Julia.
2: En zometeen Despacito naar Teddy Swims met Mr. Know It All. Radio

0: Despacito.
1: Sorry dat ik door het outro van deze plaats zit te lachen, maar wat deed jij nou net?
2: Ja, als je je ogen dicht doet bij dit nummer, dan zit je zo helemaal vol in de zomer nog. Heerlijk.
1: Ik denk dat het voor Stevie Wonder was.
2: Oh, ik mis de zomer nu al. Ik ben zo'n zomermens. Ik vind de winter, ik ben echt bang voor de winter.
1: Ach joh, dat komt maar goed.
2: Ja? Nou, je hoorde dus...
1: Eerst maar zeggen
2: voor
1: die
2: herfsteen. Daddy Yankee. En Despacito op Radio 538. Hey, waar denk jij aan bij het woord Nederland?
1: Ja, zometeen spelen we weer 10-1. De eerste 10 associaties van Julia bij de term Nederland heeft ze op papier
2: magisch
1: gezet.
2: Mooi landje.
1: Magisch mooi landje. Raad jij de meeste antwoorden goed van die 10 binnen 1 minuut tijd, dan kun jij zomaar het 538-tosti-ijzer winnen. Dus wil je meespelen, app even 10, het woord of het cijfer, met de app van 538. En wie weet win je zometeen het 538-tosti-ijzer hier bij Martijn en Julia op 538.

0: Madonna en Like a Prayer op Radio 538.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij. 10-1.
0: Waar denk je aan bij het woord Nederland? Dat is waar het om gaat in 10-1. Julia heeft 10 associaties bij Nederland op papier gezet. En Carolien, goeiedag.
2: Hoi.
0: Hi.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: Hoe is het met Carolien?
2: Goed, hartstikke goed.
1: Geeft Carolien de zondag een 10?
2: Ja, denk het wel. Ja, tot nu toe wel.
1: Oh, lekker.
0: Wat heb je allemaal al meegemaakt dan op zondag?
2: Nou, lekker ontbijt gehad.
1: Wow. En, heb je dat dan zelf
2: gemaakt?
1: Zelf
2: van mij.
1: Oh.
0: Ah, wat lief.
1: Dat is lief. Heb je zelf een ontbijtje gemaakt of werd het voor je verzorgd?
2: Nee, dat doet mijn man al.
0: Kijk eens, het is wel duidelijk wie de basis staat bij jou. Goed, hé.
1: Hey, hoort het.
0: Misschien kun jij binnenkort tossies voor hem ritselen. Want een tossie-ijzer kun je winnen zometeen als je dit spel even tot een goed einde brengt. Julia heeft 10 dingen op een rijtje gezet waarvan ze dacht van dit past bij Nederland. Jij krijgt zometeen 1 minuut de tijd. Hoeveel denk jij van die 10 te raden binnen 60 seconden, Carolien?
2: 6.
0: Oeh, dat is goed. Dan ga ik de tijd starten. Dan mag je antwoorden geven. En als je de 6 goed scoort, win jij het 58 tossie-ijzer. Ben jij er klaar voor?
2: Okay. Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we nu beginnen. Let's go.
2: Amsterdam.
1: Nee.
2: Fietsen.
1: Nee.
2: Tulpen.
1: Nee, wel die andere dingen allemaal.
2: Dom.
1: Nee.
2: Kaas.
1: Ja.
0: Kaas is goed.
2: Coffeeshops.
1: Oh, je noemt zulke goede dingen op, maar het staat niet op mijn lijstje.
2: Koopwafels.
1: Ja.
2: Witte ballen.
1: Ja.
2: Oranje.
1: Nee.
2: Beschuit naar muisjes.
1: Nee.
2: Sinterklaas.
1: Oh, nee. Wat doen we als we naar buiten lopen, als we zijn over het weer, wat doen we dan altijd?
2: Klagen.
1: Klagen het weer hier. Ja.
2: Zeeland, zon, regen.
1: Regen, ja. Nog één. Die dingen die...
2: Koning van de dag?
1: Nee, die dingen die in het weiland staan en wind geven.
2: Koeien.
1: Het was niet wat ik bedoelde. Maar koeien staat wel op het lijstje.
0: Koeien die wind geven. Het maakt niet uit, Caroline. Het is goed.
2: Oké.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, ik had ook nog molens, die bedoelde ik namelijk. Maar jij zei koeien en het was ook goed. En een tikkie sturen voor €2,35. De tikkies, typisch Nederland. Gourmetten met kerst. Dat is wat traditie. En witte boterham met hagelslag en boter.
0: En pindakaas.
1: En pindakaas. Ja. En als laatste had ik nog de kringverjaardag. Want dat is echt iets typisch Hollands.
2: Ja, klopt. Ja, ik zat in een andere hoek.
0: Persoon. Ja, maar alles wat jij noemde was eigenlijk beter dan wat op dit lijstje stond.
1: Hey,
0: goed gedaan. Het 58 tossie-ijzer komt jouw kant op.
2: Super, dankjewel.
0: Dus zeg maar tegen je man dat hij voortaan in het weekend van jouw tossies krijgt.
2: Ik ga het doorgeven. Helemaal goed.
0: Hey, leuk dat je meedeed. Fijne middag.
2: Zelfde.
0: Doei.

0: Alesso en Becky Hill.
1: Surrender bij Martijn Ugrie op Radio 58. We zouden het eigenlijk allemaal moeten doen. Maar we weten nooit hoe we het moeten doen. En als we het niet doen, dan zijn we echt een lul. Nee, weet je dan waar ik het over heb?
2: Je moet het ook gewoon doen.
1: Ja, ik vind dus niet dat je dat altijd moet doen.
2: Je moet het doen.
1: Altijd?
2: Ja, altijd.
1: Ondanks alles?
2: Ondanks alles.
1: Nee.
2: Jawel.
1: Als het niet goed is, doe je het toch niet?
2: Jawel, jawel, jawel. Het is gewoon beleefd. Het is beleefd. Die mensen doen hun best.
1: Nou, waar dit over gaat, zometeen meer.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis. Met

0: LibriVuurwerken.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Radio 538.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Hallo,

0: vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
3: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, of jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: beetstreekt. Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: 538 Nieuws.
16: 1 uur.
17: De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. Dit was het nieuws op 538.
18: Dan het 538-verkeer door Frits Meijsen met een vertraging op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn is dat tussen Hoevelaak en Barneveld. 8 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. Daar een vertraging van bijna een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Daar 12 minuten vertraging over 4 kilometer.
19: Dan krijgen van mij de flitsers met de meeste updates. Te beginnen op de A1 naar Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 40.0. De A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Lelystad 83.5. De A6 ook Lelystad richting Muiderberg bij Lelystad 62.4. De A6 Lelystad-Muiderberg bij Naarden 43.6. Dan de A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. De A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergse Hoek 50.0. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst opgepast bij 59.5. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen op de rem bij 213.0.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
23: Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met vanaf maandag 7 september.
23: De 90s en Zero's tot 538.
24: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
25: Martijn en Julia.
18: Moet je het doen? Wanneer moet je het doen? Mag

0: Ben je eigenlijk nog een beetje verliefd op die zanger van Kesha?
1: Ik was al helemaal over aan het dromen eigenlijk. Nee. Ik ben ook nooit verliefd geweest. Ik vond het gewoon, ik vond het gewoon een hele aardige meneer.
0: Oké.
1: Maar dat is in mijn woorden verliefd.
0: Ja, ik weet niet of je Jules een beetje kent, maar die heeft iedere week een ander. Nee, dat is niet waar.
1: Nee, ik ben elke week op iemand nieuw verliefd.
0: Ja, en dat maakt het leven toch ook leuk?
1: Ja, maar het is net, dan niet zeg maar echt verliefd. Okay. Het is gewoon als ik iemand aardig vind, dan ben ik verliefd.
0: Oké. Okay. Kensington, Limit 4. 538.
2: Martijn en Julia.
0: Ik zeg
1: gestoord.
0: Dat maakt je ook leuk. Okay. Daarom houden mensen van je. En ik ook. Ik vind dat het niet altijd hoeft. Jij zegt, zeker weten wel.
1: Absoluut doen.
0: Ik vind dat er ook wel iets tegenover moet staan. Jij zegt, dat hoeft niet eens. Het fenomeen fooi geven. Ik doe dat dus niet altijd. Nou, ik werd hier bijna gelinched door jou toen ik dat vertelde.
1: Ja, ik zit er nog even langer over na te denken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik ergens ga zitten en ik bestel bijvoorbeeld een colaatje. Ja. En ik ga daarna weer weg.
0: Ja.
1: Dan geef ik geen fooi.
0: Nee toch? Ja, maar ik dus ook niet. Dan denk ik, joh, hartstikke fijn dat je mijn cola bent komen brengen. Maar in principe...
1: Nee. Hè? Maar ga...
0: Tenzij je op een eenwieler komt terwijl je jong leert met... dan zou ik zeggen, oké. Nou,
1: maar wordt er echt iets van eten besteld?
0: Maar doe je altijd?
1: Altijd.
0: Ook als het eten niet lekker is. Of je krijgt je verkeerde bestelling. Of de ober is chagrijnig. Dan ook gewoon standaard.
1: Ja, want ik denk dat ik dat doe. Omdat ik zelf in de horeca heb gewerkt.
0: Ja, oké.
1: En dat is echt tering hard werken, hè?
0: Dat is absoluut wel, maar dat hoor je mij ook niet ontkennen.
1: Is echt zo hard werken voor... Ja, nou ja, ik kreeg in ieder geval niet goed betaald, maar dat kwam misschien ook wel...
0: Maar is het ook zo dat die fooi moet dan jouw salaris een beetje opkrikken? Het is niet dat de fooi een bonus is, dus, zeg jij, als je in de horeca werkt.
1: Ja, we keken wel iedere week uit naar het fooipotje, zeg maar. Ja,
0: oké. Nou, ik begin erover, want ik kwam een filmpje tegen online waarvan ik dacht van, wow, dat mensen dit überhaupt hebben ontdekt. Maar andere mensen lopen daar gewoon met hun ogen open, lopen die daarin. In Amerika is er zo'n fastfood tent, daar kun je dan eten bestellen op zo'n zuil, weet je wel, wat je bij de Mac hier ook kunt doen. En dan kun je dat allemaal aanvinken wat je wil. En dan kun je aan het einde van je rit kun je aangeven om wel of geen fooi te geven. En als je dan zegt, ik geef geen fooi, gaat die computer automatisch alle bedragen van die dingen die jij op je bolletje hebt staan, $50 ophogen.
1: Ja, echt?
0: Serieus?
1: Dat ben je niet.
0: En iemand heeft dat ontdekt en daar een videootje van gemaakt. En dan denk je van, ja, maar ho, is even zo werkt het natuurlijk ook niet.
1: Nee,
0: vind je dat dan wel kunnen ook?
1: Nee, dit is toch heel raar?
0: Ja, ik vind het ook heel raar.
1: Fooi moet vrijwillig zijn.
0: Toch?
1: Dat vind ik echt.
0: Ja, ik zag dat te kijken. Ik denk van, wow, ik durf ook niet meer normaal nu ergens een online bestelling in te vullen. Nee. Ik ga alles narekenen bijvoorbeeld.
1: En gewoon altijd fooi. Ik vind ook, zeg maar, als je iets bestelt thuis, eten of zo. Of zo'n flinkie of boodschappen, weet ik veel.
0: Ja.
1: Altijd even een muntje geven aan de bezorger. Dat doe ik altijd. Ik heb zo'n bakje thuis aan met van die muntjes.
0: En bij de deur?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel een goed idee.
1: En dan doe ik altijd even een muntje geven.
0: Oké. Als ik bij jou iets kon brengen.
1: Kijk, even mij een muntje, schat.
0: Hey, dit is Radio 538, wij serveren de hits. Daar hoef je

0: Nou, ik hoop het niet eigenlijk. Ik hoop dat je er lekker in zit. Vandaag. Beter dan dat Julian erin zit.
1: Ik heb zeker een bad day.
0: Nee, nooit. Zo nee toch.
1: Nee, nooit bad days.
0: Hey.
1: Nee, dat zit allemaal in je koppie.
0: Als
1: je, ja, echt. Als je zeg maar, het is allemaal mindset. Als je opstaat en denkt, ja, ik heb geen zin om te werken. Ik heb geen zin in deze dag. Dan moet je gewoon zeggen tegen jezelf. Even zo'n klap in je gezicht geven. Jezelf in de spiegel aankijken. You got this. Heb een super dag.
0: Ze heeft gesproken. Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia. En je bent bij. Ik loop helemaal vast. Goed, nou, de Kid Laroi en Justin Bieber die komen aan zo meteen. Players, Bakken, Matt en Rani. We

0: Justin Bieber en The Kid LAROI stay op Radio 538. Het is een bijzonder weekend. Het is namelijk Davina Michelle weekend. En zometeen kun je kaarten winnen voor haar show in 013 in Tilburg.
1: Je hoort ze in de karaokebar.
2: En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
3: Y'all ready for this?
2: Wat zijn jouw favorieten?
1: Geef ze nu door via

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en IAMS hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 graag.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.

0: Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met Martijn en Julia.
21: Zometeen hoor je Alex Warren. Ordinary komt eraan naar Bruno Mars.

0: Alex Warren en The Ordinary, bij 58, bij Martijn en Julia. Vaak is het zo dat je bij een concert bent, denk je van, oké, ja, leuk. Maar soms zijn er concerten waarvan je denkt van, oeh, ja, heel leuk.
1: Dit weekend is de Vina Michel Weekend bij Radio 538.
0: Je kunt muziek overal consumeren, hè? Thuis, tijdens het koken, in de auto of zo, maar het komt pas echt het beste tot zijn recht als je de artiest waar je fan van bent op pak een beet 2,5 meter voor je neus op het podium helemaal uit de aardlekschakelaar te zien gaan staan. En ik denk bij de aardlekschakelaar.
2: Dat heb ik nooit gehoord.
0: Ja, ik ben ook de enige in de hele wereld die dat woord gebruikt, denk ik.
2: Wat een vies woord.
0: Dit is geen vies woord.
2: Aarde.
0: Aardlekschakelaar. Ja, zoek het maar eens op. Anywho, je kunt naar Davine Michelle. Die gaat optreden volgende week donderdag in 013 in Tilburg. En we bekaarten voor je, als je dat tenminste leuk vindt. En ik krijg een greatest hit show voor je kiezen, jongen, waar je helemaal akelig van wordt. Ik heb hier de muziek-expert van Shownieuws. Die loodst jou even door het oeuvre van Davine Michelle.
2: Ja, dit was haar doorbraakhit, hè, bij de beste zangers.
0: Zeker.
2: In 2018.

0: Marco Borsato. Ik weet niet of hij er ook bij is.
1: Laten we daar maar even niet van uitgaan. Maar ze zal hem wel doen, denk ik, tijdens de show. Wil
0: hem,
1: jij?
0: Hem of het nummer? Ja, sorry, ik moet echt kappen.
1: Je moet ermee werken in de weekend, hè? Dat is een type. Even terug naar het hier en nu. Jij kunt naar Davine Michelle aanstaande donderdag in Tilburg in 013. Wil je dat? Bellen!
2: Hoi, ik ben Davine Michelle. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-3000-538.
1: Kom je zo meteen in de uitzending. Krijg je twee kaarten voor Davine Michelle in 013 Tilburg. Aanstaande donderdag.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Eric Sheeran. Repeat it.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Dit hele weekend kun je kaarten winnen voor Davina Michel. Aanstaande donderdag al in 013 in Tilburg. Misschien dat je je agenda leeg moet vegen. Maar dat is een beetje het risico van het vak. Quincy.
2: Hi.
0: Hey, hallo. Met Martijn en Julia spreek je van 538.
3: Hallo. Ben je heel zenuwachtig of...
0: Ben je aan het huilen?
2: Ik ben gewoon zenuwachtig.
3: Oh, wat lief. Wat leuk.
2: Mijn hart helemaal kloppen.
0: Oh, meid. Kalm aan. Hey, komt dit omdat je ons aan de lijn hebt... of komt dit omdat je een hele grote fan bent van Davina Michelle?
2: Dus alle twee.
0: Oh, yes.
3: Die wil je even horen.
0: Die wil ik wel even horen, ja.
3: Oude visser.
0: Hey, ben je ooit al een keer naar een optreden van haar geweest, of niet?
2: Nee, nog nooit.
0: En jij hebt wel dat heel hoog aan je bucketlist staan, begrijp ik een beetje.
2: Ja. En dan zeker met mijn moeder samen.
0: Oh, dan ga je met je moeder samen ook?
2: Ja.
0: Oh jee, de meiden on tour. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar helemaal uit de klauwen lopen natuurlijk. En hadden jullie al gecheckt of jullie aanstaande donderdag nog iets te doen hadden? Of is de agenda gewoon helemaal vrij?
2: Volgens mij zijn we gewoon vrij.
3: Dus kijk, is dat komt dat eens even lekker uit?
0: En anders regent het gewoon, toch?
2: Ja, anders maken we gewoon vrij.
0: Zo is het. Quincy! Je hebt gewonnen! Ja. Gefeliciteerd! Wauw!
2: Oh,
0: wow. Gefeliciteerd!
3: Wat fijn dat het zo goed terecht komt.
0: Ja, hey, je wint 2 kaarten voor het concert van Davina Michelle. Donderdag 3 september in 013 Tilburg. Jij en je ma gaan daar naartoe! Ik denk als ik het nog 3 keer vertel, dat ze 3 keer...
3: Doe eens.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 tickets, Quincy!
3: Nog één keertje.
0: Quincy, je hebt 2 tickets gewonnen! Hey, veel plezier donderdag. Dit is Davina op 538 met Pinky Swear.

0: Echt een zondagplaat.
1: Ja, nee, niet mijn woorden jatten.
0: Oh, sorry.
1: Ja, dat vind ik echt zo'n lekkere zondagplaat.
0: Jij kan het wel beter brengen dan ik. Mr. Props en Waves op 538. Zometeen J-Lo en David Guetta en ook Somber komt eraan.
2: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.

0: info 538.nl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo...

0: Business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6B Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar 1,25.
3: Fans van Voeden.
1: Aldi.
6: Deze week bij HEMA. Vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting. Op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
16: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: 538 Nieuws.
22: 2 uur.
23: Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in 1 dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En de Nederlandse roeiers van de mannen 8 zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. Dit was het nieuws op 538.
0: Dan het 538 verkeer door Flitsmeister met 6 vertragingen op dit moment in heel Nederland op de A-wegen. En de 3 langste daarvan, die heb ik hier voor je. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Eembrugge en Eemnes door een auto met pech 12 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten vertraging. En de A16 ook in de lijst Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord, daar een vertraging van 16 minuten.
5: Dan krijg je van mij de controles met de meeste updates. We beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 40.0. De A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A6 Emmeloord richting Lelystad, bij Lelystad, 83.5. Ook de A6, andere kant op. Nee, dat is een hele andere weg. Lelystad richting Muidenberg, bij Lelystad, 62.4. Ik doe gewoon mijn pest, hè. De A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel, bij Amsterdam, 11.4. De A15, Del richting Gorkum, bij Vuren staan ze bij 103.6. De A16, Dordrecht richting Breda, bij Zevenbergse Hoek, 50.0. De A28, Zwolle richting Meppel, bij Zwolle, 99.8. De A28, Zwolle richting Amersfoort, bij Hulshorst, 59.5. En dan nog 2. Eentje op de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Fase 213.0. En dat is je net te lachen. En de laatste, de A58, Goes richting Bergen-op-Zoom bij Schoren op de rem bij 141.2.
0: Ik deed het hartstikke goed. Je, ik lag gewoon gisteren op tijd in bed. Jij stond te strijden op een festival tot 6:30 vanochtend. Als er iemand hier respect moet hebben voor de ander, dan ben ik het.
5: Ik ben kipfit.
0: Voor jou. Kipfit?
5: Ja.
0: Is ook geen woord.
5: Niet?
0: Nee.
5: Hoi, tot dan.
12: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: www.tomorrowland.com.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
3: Mike!
2: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30 op 6.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met vanaf maandag 7 september.
5: De 90s en zeros op 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: En My Body Isn't Ready op Radio 538. En soms is het gewoon lekker als je twee dingen even samenvoegt.
1: Vanaf maandag 7 september.
2: Bijvoorbeeld, 538. Bijvoorbeeld pindakaas en boter.
0: Ik dacht al dat je daarover zat. Mocht je nu net inschakelen, we gaan het over. We hebben gisteren in dit programma hebben besproken dat jullie altijd eerst een laag boter op de brood smeert. Vervolgens er een laag pindakaas overheen plamuurt. En dan daarna ook nog hagelslag op kieperbrood.
2: Er moet gewoon boter onder pindakaas. Maar we gaan deze discussie niet weer starten, want we gaan er nooit uitkomen.
0: Ook al gedaan, maar ik vind het niet nodig. Zij wel. Prima, maar goed. Andere voorbeelden van dingen die je samen zou kunnen voegen zijn de 90's en de Zero's. En dat gaan we doen vanaf maandag 7 september in de 90's en Zero's top 538 hier op Radio 538. En je kunt daarvoor stemmen. Sterker nog, dat zouden we namelijk heel leuk vinden. Want zonder jou geen lijst. En dat gaat dan van Coldplay tot aan Cascada en van Britney Spears tot aan de Backstreet Boys. We houden de tussenstand van die lijst echt minutieus bij. Is het misschien leuk om even te kijken hoe de vlag er nu bij hangt?
2: We hebben volgens mij net een nieuwe binnen, toch?
0: Hij kwam net binnen. Ik denk, ik pak hem er meteen bij.
2: Is oh, spannend.
0: Even kijken.
1: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 412.
0: Nou, zullen ze hebben, de Backstreet Boys. As long as you love me.
1: Oh, Milk Inc. Walk on Water. Ja. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. En dit is de top 3 van dit moment.
2: 3. Yes. Yes. Yes, hij staat niet op 1.
0: Eminem. With Lose Yourself. Op

0: met bloed, zweet en tranen. Ik heb er wel zin in die lijst.
1: Leuk.
0: Maar wat ging jij nou net aan? Omdat Eminem niet op de 1 staat,
1: nou,
0: in de toestand?
1: Ja, dat is natuurlijk echt vloeken in de kerk. Want dat is gewoon eigenlijk misschien wel de populairste plaat in onze hitlijsten vaak. Daar stemmen de 538 luisteraars altijd op. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik bedoel,
0: uiteraard.
1: Die ben ik. Alleen, ja, Eminem is wel altijd de winnaar van zo'n lijst.
0: Ja, en jij bent meer voor de underdog.
1: Ja, ja. Ik wil gewoon een keer een nieuwe nummer 1.
0: Jij gaat er nu een heel ding van maken. Jij gaat er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat Eminem niet op 1 terechtkomt.
1: Ja,
0: in
1: dus
0: de 90's en
1: Zero's
0: top 538.
1: En please niet op Eminem.
0: Ja, dat kan ook een stemadvies zijn, inderdaad. Stemmen kan via 538.nl. Laat daar even je favoriete hits uit de 90's en de Zero's achter. En dan fietsen wij hem zometeen in de definitieve lijst. Hey, Kygo komt eraan met zijn nieuwe Take Me Back zometeen naar Lionel Richie. All Night Long bij Martijn en Julia.

0: Misschien herken je dit, maar je hebt altijd wel eens zo'n moment in het leven dat je iets op het puntje van je tong hebt liggen, dat je weet dat je het weet, maar dat je er niet op komt.
1: Ik vind dat denk ik het ergste op aarde.
0: Dat is behoorlijk pijnlijk, kan het zijn, ja. Ik zal je vertellen, we hadden het straatbarbecue bij mij in de straat waar ik woon.
1: Dat heb je toch een wild leven.
0: Ik heb een hartstikke wild leven. Maar vast onderdeel van die barbecue is de pubquiz.
1: Oh god, maak het nog sexier.
0: Oké, let op. Ik heb hem al 3 jaar op rij gewonnen. Maar goed, anywho, voor je zometeen echt niet meer van me af kan blijven. We hadden dus ook een muziekronde. En ja, weet je, iedereen in die straat weet wat voor werk ik doe. Dus bij die muziekronde kijkt iedereen naar mij van Martijn, vul even die 10 antwoorden in, weet je wel. En het thema was Amerika, dus dat is allemaal van die country muziek, weet je wel. Nou, ik ging er vrij goed, maar op een gegeven moment kwam er dus deze. En ik dacht, kut, ik ken deze. Ik weet deze.
1: Je draait 25 keer per dag.
0: Precies, ik denk, deze moet ik weten. En iedereen keek naar mij, de druk werd hoger en ik kwam er gewoon niet op.
1: Oh.
0: Ik wist het gewoon niet.
1: Schande.
0: Echt, hè?
1: Amateur.
0: Sorry, Ellen Langley.
1: Weet je nu wel?
0: Choosing Texas. Just

0: Die beginnen met wie kent.
1: Het zijn in totaal 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je gewoon snel je naam. Heb je dan als eerste 3 vragen goed, dan ga je er vandoor met €50. En wil je nou meespelen, app dan het woordje wie kent naar de app van Radio 538.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Alle verf super voordelig.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals.

0: Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met Martijn en Julia.
6: Wil je 50 euro winnen in de weekendquiz? App dan het woord weekend met de app van 5.

0: enkelband en noodgeval.
1: De weekendquiz.
0: Ja, ieder weekend spelen we bij Martijn en Julia op 538 de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
2: Vijf vragen, weet je het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak je €50.
0: Hey Ivo.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij gaat het opnemen tegen Peter, ook goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: We doen weer even de scherptevraag. Peter, hoeveel kopjes koffie heb je vandaag op?
3: Eentje.
2: Eentje. Ivo, hoeveel jij?
3: Nul.
2: Nul, oh. Oké.
0: Nou, dan gaan we eens kijken of dat nog wat uitmaakt. Jongens, heel simpel. Jullie horen zometeen een vraag. Als je het antwoord weet, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Heb je het goede antwoord gegeven, krijg je 1 punt. Zo niet, gaan een punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten pakt €50. Top. Duidelijk toch? Dat dacht ik.
3: Ja. Ja.
0: We gaan beginnen met vraag 1.
1: Vraag 1.
4: Weekend.
0: De Spaanse topclub die PSV treft in de Champions League en waar Mbappé Ivo speelt. Ivo, zeg het maar.
3: Real Madrid.
0: Real Madrid.
2: Zo, hoppa.
0: Is het goede antwoord. 1-0 voor Ivo. We gaan door met vraag 2.
1: Vraag 2.
4: Weekend.
2: De sport die Botik van de Zandschulp uitoefent.
3: Ivo. Tennis, Peter. Tennis.
0: Ivo. Ivo was eerder. De jury moet wel scherp blijven hier. Ivo, wat is je antwoord?
3: Tennis.
0: Tennis, hè, zei je. Tennis is goed. 2 punten voor Ivo. Nog geen voor Peter. Peter, even tandje erbij, hè?
3: Ja, hoor.
0: Let op.
1: Vraag 3.
4: Weekend.
0: De wereldberoemde zangeres van Jolene die deze week overleed.
3: Peter.
0: Peter was eerder. Zeg het maar.
3: Oh, dan kan ik het toch niet opkomen.
2: Oh, oh nee.
0: Ik wil nu wel een antwoord hebben eigenlijk.
2: Jolene.
0: Zeg het maar.
3: Nee,
0: ja, het duurt wel een beetje lang. Nee, dan moet het puntje toch naar, ja, naar Ivo. Het was
2: Dolly Parton.
0: Dolly Parton, ja. Peter, dapper gespeeld. Ivo, €50 voor jou, jongen. Gefeliciteerd.
3: Oh, lekker, joh.
0: Alsjeblieft. Mannen, dankjewel voor het meedoen en een fijne middag nog, hè.
3: Yo, hetzelfde.

0: op 538. La Bouche was dat. Ik kom net een bericht tegen van Davy in de inbox van de 538-app. Hey Martijn en Jul, staat een van jullie twee komende week nog ergens koffie uit te delen? Wil je weten. Ga jij nog ergens heen? Nee, je hoeft niet.
1: Nee, ik ben al geweest.
0: Jij bent al geweest, ja. Vorige week, hè, was dat. Oh ja, toen deed jij zo'n mini barista cursus.
1: Ja, ik ging zelf, en dat moet jij dan ook even doen als je koffie
0: uit deed.
1: Zeg maar zelf het figuurtje even in het koffietje doen, weet je. Ja. Zo'n hartje of zo'n takje. Of,
0: maar dat is dat wel moeilijk?
1: Nou, ik ben er wel achter, het is wel een vak apart hoor, okay. Barista zijn. Niet onderschatten.
0: Nee, het gaat hier over de 538 ochtendservice.
2: De 538 ochtendservice.
0: Vorige week zijn Team Ochtendshow ermee begonnen. Tim, Rick, Niels voor een team. Op verschillende plekken in Nederland, 's ochtends vroeg, kun je gratis koffie scoren. Bij een tankstation langs de snelweg, als je daar toevallig langs rijdt, dan neem de afslag en dan kun je een gratis bakje komen halen.
1: En de exclusieve thermomok, hè?
0: En de exclusieve thermomok, daar wilde ik inderdaad ook heen.
1: Die is
0: en,
1: zo populair.
0: Alle 50 DJ's hebben een soort van shift. En die gaan er dan helpen. Jij bent vorige week geweest. Ik ben aanstaande woensdag aan de beurt. Dat is bij tankstation Hellevliet, langs de A12 in Harmelen. Daar ben ik dan. Kom ik jou... takje, hartje, hondje,
1: whatever. Yo,
0: cappuccino schuim, fietsen. Hey Floris, jij moet ook nog een keer de hort op, toch?
3: Ja, nou, ik mag de hort op.
0: Ja, nee, natuurlijk. Dus
3: een grote eer.
0: Dat is nee,
3: ik ga naar Geleen donderdag.
0: Jij moet echt naar Zuid-Limburg toe.
3: Ja, ik neem mijn paspoort mee. En,
0: vertrek op tijd.
3: Ja, ik reserveer een tijdslot bij de security. Ja. Nee, maar doen we net alsof... Maar dit is gewoon een ander... het is, zeg maar, vanuit Utrecht waar ik woon is het een stukje rijden. Maar ja, wel leuk, want het, volgens mij is het een mooie plek.
0: Ja, het is, maar ook het, gewoon het hele idee is hartstikke leuk.
3: We gaan door heel het land.
0: Want volgens mij, je hebt het gedaan. Het is gewoon één groot komen en gaan van mensen natuurlijk.
1: Nou, er staat gewoon, want we doen dan vanaf 7 uur, kan je je bakje halen. Er staat gewoon om 7 uur gewoon een gigantische rij.
0: Het is gewoon hard werk ook.
3: Een file.
0: Het staat gewoon een file. Voor de koffiecar.
1: Ja.
0: Nou, dat is dus de 538 ochtendservice. En ook komende weken kun je dus tussen 7 en 9 op verschillende plekken in het land een gratis bakje koffie scoren. Het hele locatielijstje vind je op 538.nl. Dus kun je even kijken of dat toevallig een keer langs je route ligt. Zometeen dus hier ook Floris op de radio. De man met de goede muziek en de goede verhalen. Welk krankzinnig wereldrecord gaan wij vandaag behandelen?
3: Sowieso weer een krankzinnig wereldrecord. Dat heeft iets te maken met een telefoon. Maar ik heb zometeen ook een verhaal over een man. Een oude man die is op zoek naar liefde.
0: Oh,
3: nou, een beetje om een bijzondere reden.
1: Ja, oude mannen.
0: Oude mannen.
3: Ah, Julia, joh.
0: Trekt iemand
3: als je genoeg geld heeft.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pak een podium.
10: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu haal hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: 538 nieuws.
10: 3 uur.
11: Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn 3e geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV er 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En dat was het nieuws op 538.
12: Even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. Eerst op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Barneveld door een ongeval 12 minuten. En de A12 richting de Duitse grens door de controles 12. Controle op snelheid gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 40.0. A2 Utrecht Den Bosch 104.5 en de A6 Emmeloord Lelystad 83.5. A7 Den Oever Amsterdam 41.9. A9 Haarlem Alkmaar 45.6. A10 dat is de ring Amsterdam Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11.5. En verderop die A10 tussen de A10 Noord en de Zeeburgertunnel ook 4.5. A16 Dordrecht Breda 50.0. A28 Zwolle Meppel 99.8. A37 Duitse grens Hogeveen 31.9. A50 Zwolle Apeldoorn 213.0. En de A58 de laatste Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.6.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: 538. Welkom thuis. Zomers bij Radio 538.
10: Met vanaf maandag 7 september.
9: De 90s en Zero's op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
12: Ik las een verhaal over een oude man in Engeland die is op zoek naar iets opvallends. Waar dit over

En Malieve, Edge of Desire bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een bijzonder verhaal over een oude man in Engeland die is op zoek naar een vrouw om een zoon mee te krijgen. Maar waarom? Het is niet wat je zou denken. Hele verhaal over 6 minuten naar de nieuwe van Direct. De favorite van deze week. Dit is My Friend bij 538. When you run away.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Een oude man zoekt een vrouw.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ik weet niet of jij momenteel in een relatie zit. Hè? Dat je misschien al jarenlang samen bent met je liefje. Of dat je net bij elkaar bent. Dat je nog helemaal hotel de botel bent. Dat is ook altijd een bijzondere tijd. Hè? Dat je eigenlijk alleen maar aan je grote liefde kan denken. Dat is een bijzonder gevoel. Of misschien ben je happy single. Dat is natuurlijk ook heerlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik ben al jaren samen met mijn vriendin. Echt heel gelukkig samen. Het is dan is het fijn om een relatie te hebben. Fijn om samen te zijn. Lol hebben met elkaar. Af en toe wat goede gesprekken. Ik word nog wel eens op mijn vingers getikt. Vanmiddag nog ben ik weer twee dingen vergeten van het boodschappenlijstje in de supermarkt. Dus moet mijn vriendin alsnog gaan. Weet je, dat soort dingen. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat maakt het ook wel weer leuk op een of andere manier. Zonder wrijving geen glans. De reden om met iemand samen te zijn die ik van het weekend las, die had ik nog niet meegemaakt. Ik scrolde dit weekend langs een bericht op Instagram. Een man van 79 uit Engeland is op zoek naar een jonge vrouw om mee te trouwen en om een zoon mee te krijgen. En dan denk je misschien, nou, hartstikke leuk voor die man. Hè? Op zijn 79ste wil hij nog de liefde vinden. Maar het verhaal daarachter is ietsje anders. Hij wil namelijk zijn familielijn voortzetten. Deze meneer uit Engeland is namelijk schathemeltje rijk. Heeft een landgoed van 1300 hectare. En dat landgoed zit dus al generaties lang in de familie. En moet volgens hem dus worden doorgegeven aan een mannelijke erfgenaam. Dus hij moet een zoon krijgen om dat landgoed binnen zijn familie te houden. En daarom is hij nu dus op zoek naar een vrouw waar hij een zoon mee kan krijgen. Deze schathemeltje rijke Engelse meneer van 79. Misschien is het iets voor Sylvie Meis. Dat is wel een beetje haar segment natuurlijk. Leuk tv-programma misschien wel. Landgoed vol liefde.
1: De

0: Fleming en Meteor niet nodig.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit de actualiteit van de afgelopen week. En de grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Het gaat om dit stuk. Kopje erbij. Welke kop hoort hierbij?
2: Maar onze vrouwen zijn kennelijk zo goed in goed voer voor ons maken, dat we dat nog tot 90 plus kunnen volhouden.
0: Ja, stond er boven. A. Mannen van 90 plus nog heel actief tussen de lakens. Stond er boven. B. Het NK 90 plus tennis wordt gehouden. Of stond er boven. C. Steeds meer mannen van 90 blijven lang in de kroeg zitten. Ja, nog even één keertje luisteren. Gaat dus om dit fragment. Goed luisteren.
2: Maar onze vrouwen zijn kennelijk zo goed in goed voer voor ons maken, dat we dat nog tot 90 plus kunnen volhouden.
0: Ja, dus A. Mannen van 90 plus nog heel actief tussen de lakens. B. Het NK 90 plus tennis werd gehouden. Of C. Steeds meer mannen van 90 blijven lang in de kroeg zitten. Geef jouw antwoord A, B of C aan me door. Rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar

Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.

vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.

0: 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
8: Ik red me wel hoor.
7: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
9: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
18: Deze week is het de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
22: En de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
23: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
23: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Welke kop stond er boven dit fragment uit de actualiteit van de afgelopen week?
27: Maar onze vrouwen zijn kennelijk zo goed in goed voer voor ons maken... dat we dat nog tot 90 plus kunnen volhouden.
26: Ja, dat hoor je over 6 minuten.
28: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met Floris Molenaar.
26: En met Teddy Swim zometeen naar Afrojack. Dit is In My World.

0: Teddy's Whims en Mr. Know-It-All.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Michael, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is jouw zondagje? Wat ben je aan het doen?
2: Geweldig. Ik ben net thuis aangekomen.
0: Thuis?
2: Ja.
0: Dan ben je ergens vandaan gekomen. Waar kom je vandaan?
2: Van mijn ouders.
0: Oh, even een weekendje naar je ouders geweest.
2: Zeker, heerlijk.
0: Dat is altijd lekker. Had je nog een grote tas met was mee die gedaan kon worden?
2: Nee, ik heb gelukkig een wasmachine zelf, dus dat komt goed.
0: Heel goed, je bent al een volwassen kerel.
2: Ja, ik geloof het wel, ja.
0: Ja, als je je eigen was doet, dan ben je volwassen.
2: Nou, dat is mooi, dan ben ik volwassen.
0: Nou, bij deze is dat beklonken. Michael, je zit ook in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Grote vraag is welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Het gaat om dit stuk.
3: Maar onze vrouwen zijn kennelijk zo goed in goed voer voor ons maken dat we dat nog tot 90 plus kunnen volhouden.
0: Ja, Michael, stond er boven A, mannen van 90 plus nog altijd heel actief tussen de lakens. Stond er boven B, het NK 90 plus tennis wordt gehouden. Of C, steeds meer mannen van 90 blijven lang in de kroeg zitten. Wat denk je?
2: Antwoord B.
0: Antwoord B, even luisteren.
4: We zijn hier in Hilversum bij het Tulip Tennis Center. En hier wordt het NK tennis voor senioren gehouden.
0: Ja hoor. Hartstikke goed.
2: Ja,
0: in Hilversum werd het senioren tennis toernooi georganiseerd. Het NK, het Nederlands kampioenschap, met onder andere dus ook de categorie 90 plus. Had je het meegekregen?
2: Ja, ik zag het ergens op TikTok voorbij komen.
0: Ja, grappig. Ja, ik ook inderdaad. Dan zie je ineens van die oude knarren zie je gewoon op de tennisbaan staan. Ja, maar
2: ja, ik
0: geef het je te doen, hoor. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben 31. Ik heb dus als ik een beetje slecht geslapen heb en ik ga hardlopen, dan denk ik, nou, spiertjes, hè?
2: Ja, ik ben 22 en ik heb precies hetzelfde al.
0: Ja. Nou, Michael, laten we hopen dat wij, als we 90 plus zijn, dat we er net zo bij staan als deze mannen.
2: Ja, laat het hopen.
0: Hey, was het goede antwoord? Het 50 prijzenpakket gaan we je kant op sturen.
2: Dankjewel.
0: Mooie zondag nog.
2: Dankjewel.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies bij 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: Wat is het nou? Ik zat van de week zat ik op de tramhalte. En daar zat een man naast me, een blinde man, met zijn golden retriever. En ik zat zo te kijken hoe laat die tram eraan komt, want ik heb geen flauw idee. En ja, wat voel ik nou, man? Wordt mijn broek toch een partij nat?
2: Nee.
1: Sta ik te kijken, staat die hond tegen mijn broek aan te pissen? Ik zeg, meneer, u ziet het niet. Ik zeg, ik weet het niet, hoor. Maar hij staat tegen mijn broek aan te pissen. Oh, shit, nou, lekker is dat. En wat doet hij nou? Hij gaat in zijn zak. Geef je hond een cookie. Ik zeg, ga je die klote hond nog belonen ook ervoor?
2: Ja.
1: Ik zeg, man, had hij een klerenschop gehad? Hij zegt, ja, dat krijgt hij ook, maar ik moet even weten waar die staat.
0: Ja, hoor. Elke woensdag om 9:45 in de 538 Ochtendshow. De mop van Arie uit de kroeg.

0: Imagine Dragons en Believer bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik zag een bericht dit weekend op internet. Er is iets uit de ruimte komen vallen. En dat kan jouw telefoon beschermen. Oké, nog één keer. Er is iets uit de ruimte komen vallen. En dat kan jouw telefoon beschermen. Sterker nog, heel goed ook. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Je luistert ze onder de douche.
2: En in je oortjes bij het sporten.
1: De hits uit de 90s en 00's zijn nog steeds overal.

0: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
9: Zo,
4: wat een geld.
9: 50.000.
10: Potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 4 uur.
6: Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En dat was het nieuws op 538.
7: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A76. Geleen richting Keulen, richting de grens door de controles een kwartiertje. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes, hectometerpaal 40.0. A2 Utrecht-Den Bosch 104.5. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 83.5. A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom 245.0. A4 verderop Leiden-Amsterdam 10.5. A6 Emmeloord-Lelystad 83.5. En A6 verderop Lelystad-Muiderberg 62.2. A7 Den Oever Amsterdam 41.9. A10 dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.4. En A12 Maarn-Ede 83.1. A16 Dordrecht Breda 50.0. A28 Zwolle Meppel 99.8. Verderop de A28 Hogeveen Assen 153.5. De A37 Duitse grens Hogeveen 31.9. A50 Apeldoorn Arnhem 201.3. A58 Vlissingen Goes 161.6. A58 verderop Goesberg op Zoom 141.2. En de A76 Geleen in de richting van de Belgische grens op de rem bij 0.9.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met vanaf maandag 7 september.
13: De 90s en zeros op 538.
14: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
15: En een manier waardoor je nooit meer een kapotte telefoon hebt, hoor je.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Heb jij een telefoonhoesje?
1: 538.
0: Ja, zo'n hoesje om je telefoon. Want ja, een telefoonhoesje. Om hem te beschermen. Misschien heb je ook nog wel zo'n laagje over je schermpje zitten. Dat om het extra goed te beschermen. Dat het echt niet kapot kan gaan. Mijn vriendin die heeft zo'n ding met zo'n touwtje. Dus dan zit ze met zo'n touwtje om haar schouder. Zeg maar, doet ze de telefoon gewoon om de nek. Dat die echt niet kwijt kan raken. Ik heb er ook wel één. Maar ik moet ze eerlijk bekennen. Ik laat hem ook eigenlijk nooit vallen. En hij is ook eigenlijk nooit kapot. Maar dat kan natuurlijk ook door het hoesje komen. Nou, hoe kom ik erop? Ik zag een bericht dit weekend op internet over ja, een wereldrecordpoging met een telefoonhoesje. Het was een fabrikant van telefoonhoesjes. Die hadden zoiets van, wij maken echt ijzersterke telefoonhoesjes. Dan is je telefoon onbreekbaar als hij erin zit. En dat vermoeden was al eigenlijk heel sterk. Net zo sterk als het hoesje zelf, zeg maar. Maar nu werd het toch even op de proef gesteld in een wereldrecordpoging dus. De hoogste val van een mobiele telefoon in een hoesje. Hè, die dus op de aarde, op de grond laten vallen. Zonder dat hij dus kapot gaat. Dat is eigenlijk het doel ervan. Ze hebben hem dus naar de ruimte getrokken. 30.607 meter hoog. Dus ruim 30.000 meter hoog. Hebben ze dat ding laten vallen richting de aarde. Is dus gevallen. Niet kapot. Telefoon totaal ongedeerd. Ik zet dat filmpje anders wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story dan zie je hem vallen. Ja, ik heb ook even zitten rekenen hè, met de natuurkunde. Als je van 30.000 meter laat vallen richting de aarde. Hoeveel kracht er dan op die telefoon komt te staan. Dat is dan dus 12.700 G. Wat al op die telefoon komt te staan. Nou, dat heb je wel bereikt, denk ik. Jouw hits.

0: Coldplay en Talk bij 538.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Dat kan gaan gebeuren. Op komende donderdag 013 Tilburg, het poppodium in Tilburg. Daar gaat Davina Michel, onze eigen Davina Michel, optreden. En jij kunt er naartoe. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de oproep om te bellen op 538 door Davina zelf? Dan bel je 0909-3000-538 met als doel om beller 25 te zijn vanmiddag. Word je beller 25, win je 2 tickets en ga je er komende donderdag dus naartoe. En het leuke is, die oproep hoor je al binnen nu en 25 minuten. Floris, waar had je het nou over? Nou, het gaat ongeveer hierover.
2: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
3: Mooi

0: After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Yes. Alle info 538.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Oh, nieuwe sneakers.
9: Oh, mooi merk.
8: Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Accent Extra Korting.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor...

0: je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Fomar, voordeel markt.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
15: Met Floris Molenaar.
16: En met binnen nu en 9 minuten jouw kans op tickets voor Davina Michel.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Ja, dat is een señorita met een stem waar je wel naar wil luisteren, denk ik. Zeker als het live gebeurt en nog leuker als het vlak voor je neus gebeurt. Kan jou gaan overkomen, het kan jou gaan gebeuren. Komende donderdag komt ze optreden in 013 in Tilburg in het poppodium. En je kunt erbij zijn, het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je Davina Michel zelf de oproep doen op 538 om te bellen naar 0909-3000-538. Doe dat dan en word beller 25. Ben je dat vanmiddag, dan ga je er naartoe, win je 2.

0: en The Rhythm of the Night.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Hoor je dit weekend de oproep van Davina Michel zelf om te bellen naar 0909-30538? Doe dat dan, tenminste als je het leuk vindt om komende donderdag naar 013 Tilburg te reizen. Voor een concert van Davina in het poppodium daar in Tilburg. Je kunt er naartoe, hoor je de oproep en bel je, dan maak je kans. Vanmiddag maak je kans als je beller 25 bent geworden. En Davina deed net die oproep hier op de radio. Ik heb Claudia aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Claudia uit Warten.
2: Ja,
0: uit Warten, dat is Friesland volgens mij, hè?
2: Dat is helemaal in Friesland, ja.
0: Ben je fan van Davina Michel?
2: Absoluut. Ja,
0: absoluut. Zeker. Heb je er wel eens live gezien ook?
2: Ja, bij andere concerten met meerdere artiesten, maar niet alleen live.
0: Oh, je bent wel eens op een festival geweest dan?
2: Ja, juist.
0: Ah,
2: ja.
0: Welk festival was dat, weet je nog?
2: Ja, dat was Oerak, dat was ook in Friesland.
0: Oh. Ja. Nee, dat is maar hartstikke. Maar nu, ja, eigenlijk had je zoiets van, oké, ik wil eigenlijk wel eens een keer naar een show dat alleen Davina Michel is.
2: Ja, fantastisch. Ja.
0: Nou, gaan we regelen. Je bent bijna 25.
2: Ah, helemaal goed. Dat leuk.
0: Gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor het concert van Davina Michel op donderdag 3 september. Dat is komende donderdag dus in 013 Tilburg. Dat is wel de andere kant van het land voor jou vanuit Friesland.
2: Ja,
0: heb je een leuk uitje? Zo is het ook weer.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier op ons donderdag, Claudia.
2: Hey, dankjewel.
1: Jouw hits hoor je op 538.
3: Temper City. Self-aware.
1: Jouw hits.

0: Tim Burke en Bromance bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een verhaal dit weekend over een vrouw die werd wakker, 's ochtends, maar die werd wakker in een absolute nachtmerrie. Hele verhaal hoor je zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Oh, wat een geld.
7: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30 op 6.
4: Joehoe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
5: Domino's.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: 538 Nieuws.
13: 5 uur.
14: Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar. Een paar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Even kijken nog naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 11 minuten. A28 Assen-Hogeveen bij Ruinen door een auto met pech 9. En de A76 ook richting de grens door de controles 22. Controle op snelheid gemeld op de A1 naar de Eemnes. Hectometerpaal 28.6. A1 verderop Amersfoort Eemnes 40.0. A2 Utrecht Den Bosch 104.5. En de A4 Belgische grensbergen op Zoom 205. 45-0. A6 Emmeloord Lelystad 83-5. A10 dat is 3 Amsterdam Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.4. A12 Maarn Ede 83-1. A16 Dordrecht Breda 50-0. A28 Zwolle Meppel 99-8. Verderop de A28 Groningen Assen 190-6. A37 Duitse grens Hogeveen 31-9. A50 Zwolle Apeldoorn 213-0. A58 Vlissingen Goes 161-6. A58 verderop Goesbergen op Zoom 141-2. En de laatste, de A 76 geleende richting de Belgische grens op de rem bij 0.9.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
19: Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met vanaf maandag 7 september.
19: De 90s en zeros op 538.
20: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
15: En het verhaal over een vrouw die wakker werd met iets bizars in haar mond. Hoor je over 538.

0: Alex Warren en Passenger. Wat een schrik, joh, als je wakker wordt, hé.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Misschien heb je hier wel eens verhalen over gehoord. Ik vind dat altijd een beetje angstaanjagend. Het gerucht gaat dus dat je in de nacht allemaal dieren opeet. Als je ligt te slapen. Daar heb je wel eens wat over gehoord. En dan lig je dus in de nacht lig je te slapen. Dan komen er allemaal insecten die komen dan in je mond terecht. Die je doorslikt. Mugjes, vliegjes, die er dan rondvliegen. En die adem je dan in. En die slik je dan vanzelf door in je slaap. Ik vind, op een of andere, het is geen lekkere gedachte dat die beesten allemaal. Ik heb van de week ook nog. We hadden in de slaapkamer hadden we aan het plafond zo'n hele grote spin. Die daar zijn web had gemaakt. Dat heb ik toch maar even weggehaald. Die hoef ik niet per se op te eten. Maar ik las van het weekend toch een verhaal. Joh. Een vrouw uit Amerika die werd wakker. Doordat ze. Ja, er zat iets op haar mond. Toen ja, werd ze wat beter wakker. En toen keek ze wat beter. En toen zag ze dat ze een vleermuis op haar mond had zitten. Die dus probeerde naar binnen te kruipen. Ze had dus een vleermuis in haar mond zitten. Nou, dan word je toch wakker in een horrorfilm, in een nachtmerrie. Ja, de man heeft direct die vleermuis ook gevangen en naar de dierenarts meegenomen om ook even te testen. Het testte gelukkig negatief op hondsdolheid. Dus ja, die vrouw die komt er met een sisser vanaf. Maar je schrik je toch de kleren dat je wakker wordt met een vleermuis in je mond, joh. Ze kan het overigens ook nu tegen mensen alleen nog maar over dit verhaal hebben. Wat ze nu heeft meegemaakt, snap ik ergens ook wel. De vleermuis in haar mond. Ja, ze heeft er, zeg maar, de mond vol van.
1: Radio 538 Dance Smash.
2: DJ Goya, Michiko.

Everybody's Changing. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538, daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen week.

0: wordt er gezegd op het stukje dat weggepiept is uit dat fragment? Het ging afgelopen week namelijk over Rick. Ja, die had een phishing mail gekregen in zijn mail. Wat wordt er gezegd op dit stukje piep dus?
1: Nou ja, hallo Rick. Er staat een Talpa cadeaubon voor je klaar.
2: Ja.
1: En als aangepast bericht stond er... En toen wist ik gelijk, dit is phishing.
2: Toen al?
1: Ja.
0: Ja, wordt daar gezegd... Dit is voor al je goede grappen. Is dat B, voor het uitkiezen van al die geweldige muziek? Of C, bedankt voor al je harde werk? Oké. Wat wordt er gezegd op het stukje piep waardoor Rick wist dat het phishing was? Is dat A, deze is voor al die goede grappen? B, voor het uitkiezen van alle geweldige muziek? Of C, bedankt voor al je harde werk? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door rechtsboven in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
4: En op de camping in Frankrijk.
3: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
3: Wat zijn jouw favorieten?
4: Geef ze nu door via 538.nl.
3: En luister vanaf maandag 7 september. 90s en
4: zero's. Top 538.
5: Radio 538. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Of je nou ervaring hebt of net begint... Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
14: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
17: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes... dan win je €25.000.

0: is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: sportvoeding.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de
0: in sportvoeding.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: €20 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het ging afgelopen week in de ochtendshow over Rick. Die kreeg een phishing-mail. Wat wordt er gezegd op het stukje piep?
4: En als aangepast bericht stond er. En toen wist ik gelijk, dit is phishing.
3: Toen al?
4: Ja.
3: Je hoort het over 5 minuten.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met Floris Molenaar.
3: En met Jugel. Zometeen naar Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

0: en Jamaican Bam Bam.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort ze elke werkdag ochtends vanaf 6 uur hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow. En voor de Ochtendshow Quiz, Erik aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Erik uit Den Haag volgens mij, hè?
2: Ja, helemaal waar.
0: Oké. Ben je dan ook een trouwe supporter van ADO? Of heb je dat allemaal, kan het je niet boeien?
2: Nou, nee, niet heel veel boeien. Het is leuk.
0: Oké.
2: En als ik tijd heb, ga ik wel, maar... Nee, het darten vind ik toch leuker.
0: Ja, ze hebben gelijk gespeeld. Dan dacht ik misschien dat je daar al een heel sterk gevoel bij hebt. Maar je bent wezen darten, vertel je.
2: Ja.
0: Oké. Het toernooitje, of wat moet ik voor me zien?
2: Ja, een toernooitje voor Benelux, ADC-toernooitje.
0: Oh.
2: En dat gaat over meerdere toernooien. En dan kan je eigen plaatsen voor iets leuks in Engeland.
0: Oh, heel goed. Nou, dat kan al best aantikken, zeg maar, alles bij elkaar.
2: Dat kan best leuk zijn. Ja, alleen zo goed ben ik niet.
0: Oh, ging het niet goed vandaag?
2: Nee, niet helemaal. Dus helemaal.
0: Er was weinig 180.
2: Ja, helaas.
0: Helaas, nee. Oké. Maar je hebt wel lol gehad.
2: Ik heb heel veel lol gehad.
0: Oh, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Erik, je zit in de Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment uit de 538 Ochtendshow van de afgelopen week. Daar is een stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag: wat wordt er gezegd op het stukje piep? Rick kreeg afgelopen week een phishing mail.
3: En als aangepast bericht stond er. En toen wist ik gelijk: dit is phishing.
0: Toen al.
3: Ja.
0: Ja, Erik, wordt daar gezegd A. Deze is voor al je goede grappen. Wordt daar gezegd B. Voor het uitkiezen van al die geweldige muziek. Of C. Bedankt voor al je harde werk.
2: Bedankt voor al je harde werk.
0: Oké, even luisteren.
3: En toen wist ik gelijk, dit is phishing.
0: Toen al.
3: Ja, bedankt voor al je harde werk.
0: Heel goed. Had je het live gehoord?
2: Ja. Trouwe
0: luisteraar. Dat loont, hè? Dat loont. Was het goede antwoord? Het 538 prijzenpakket gaan we je kant op sturen.
2: Lekker, man.
0: Lekker.
4: Rustig.
0: Misschien een pleister op de wond voor die dramatische dartmiddag dan.
2: Toch nog een prijsje.
0: Ja, zo is het. Erik, mooie zondag nog. En dankjewel voor het luisteren.
2: Hetzelfde. Graag gedaan.
0: 538 met Brian Adams en The Summer of 69.

0: love you, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, my oh my, bij Radio 538. En de aftrap van je zondagavond zometeen met Julia van Rijndam.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis. Met

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Woehoe! Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
6: ik red me wel hoor.
5: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Joehoe!
8: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
7: Mike!
8: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel Swiss Sense.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Eén kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoleansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan het verkeer door Flitsmeister met drie vertragingen. Eentje op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid is een ongeval gebeurd, daardoor 8 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 7 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is ook de weg dicht, daardoor 12 minuten vertraging. Controlestand te beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 40.0. De A4 grens met België richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245.0. Dan de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Lelystad 83.5. De A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 11.4. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. De A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergshoek 50.0. Dan de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 31.9. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen 213.0. De A58 Vlissingen richting Goes staat ze op de wacht bij 161.6. Dan nog de A58 Goes richting Bergen op Zoom bij Schoren 141.2. En tot slot de A76 Geleen richting grens met België bij Stijn op de rem bij 0.9.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met vanaf maandag 7 september.
6: De 90s en zeros op 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
8: Yes, goedenavond. 5 minuten over 6. Het staartje van je weekend. Dat vieren we samen met nu Summer.

Een hele kleine vrouw, 1,52 meter, maar ze heeft hele grote hits. Je hoorde Sabrina Carpenter en Taste op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. Gezellig dat we samen het einde van het weekend een beetje vieren. Of misschien heb je wel gekke werktijden en is het voor jou misschien wel het begin van het weekend. Hey, ik heb iets ontdekt over Marcel van Direct. En ik weet zeker dat als je uit de late 90's komt of je hebt kinderen, gaat het voor jou ook echt een hè momentje zijn. Wat het is, hoor je zo meteen. Eerst Kygo.

0: Ponyflex en Frenna en Populair op Radio 538. Zo, zit jouw zomervakantie er ook alweer op? Was die maar net zo lang als in het kinderprogramma Phineas en Ferb, toch? Daar zingen ze altijd, er zijn 104 dagen zomervakantie. Nou, in het grote mensenleven duurt die precies 7 dagen. Maar wist je dat de song van Phineas en Ferb wordt ingezongen door Marcel Veenendaal, de zanger van Direct. Moet je horen.
1: Er zijn 104 dagen.

kan het ook niet meer onthoren dan, toch? Nou, van Phineas en Ferb naar uitverkochte stadions. Marcel van Direct hoor je nu met de nieuwste. Het is de 538 favorite. Dit is My Friend.

0: de nieuwste directus en My Friend op Radio 538. Zometeen kansen op kaarten voor de vrouw waar zelfs Johan Derksen fan van is. Nou, dan moet je wel heel goed zijn. En dat kan maar één iemand zijn ook. Davina Michel. Binnen nu en 7 minuten jouw kans op kaarten.
1: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De 90s en zeros zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Alle verf super voordelig.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: De Goedemorgen.

0: www.tomorrowland.com.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Oh, het riool is verstopt.
0: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld.
0: Kom.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Oh, het riool is verstopt.
0: Riool verstopt? Geen stress. Bel

0: verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30 op 6.
6: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Hoi, ik ben Avia Michel. Sta jij straks vooraan bij mij? Bel nu 0909-3000-538.
15: Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met Julia van Rijendam.
14: Wil jij naar Davina Michel 0909-3000-538?

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Met 538 naar Davina Michel.
0: Ja, het is Davina Michel weekend hier bij Radio 538. De hele avond maak je nog kans op tickets. Hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. En die oproep, die hoorde je net. Babette!
2: Hoi!
0: Hallo, is het met jou uit Hallo. Tilburg?
2: Ja, gaat goed hier hoor.
0: Ja? Wat is het leukste aan in Tilburg wonen?
2: Ik denk gewoon de terrasjes. Ik kan daar lekker op terrasjes zitten en lekker mensen kijken.
0: Heerlijk. De kermis?
2: Ook heel leuk. Heel
0: Dat is ook het enige wat ik ken in Tilburg eigenlijk. Hey, Babette, we dwalen af. Davina Michel, vind jij een hele leuke zangeres?
2: Ja, zeer zeker.
0: Wat vond jij bij haar de leukste haarkleur? Zij heeft natuurlijk echt, ze was een soort van chameleon. Ze heeft zwart gehad, ze heeft rood gehad.
2: Ja.
0: Roze, wat heeft ze nog meer? Porno, blond, rood.
2: Ja, ze heeft echt heel veel kleuren gehad.
0: Wat vond je haar best aan?
2: Nou, ik vond het bruine bij haar ook wel heel mooi. Maar als ik dan toch een favorietje moet hebben, denk ik wel de kleur wat ze nou heeft. Gewoon dat mooie.
0: Gewoon een blonde. Het is ook gewoon de blondine uit, moet ik het wel goed zeggen, 010. Is dat Rotterdam? Oh, ik val echt zo door de mond. Ja, klopt dat? Oké.
2: Okay. Rotterdamse vogel.
0: Exact. Hey, Babette, we hebben het hartstikke gezellig, maar ik ga jou gewoon hartstikke blij maken, want je bent erbij!
2: Joepie!
0: Je wint 2 tickets voor het concert van Davina Michel aankomende donderdag dus in Tilburg. Thuis wedstrijd voor jou.
2: Oh, daar ben ik heel blij mee.
0: Lekker op het fietsie.
2: Ja, of lopen.
0: Oh, lopen, nou... Heerlijk. Super avond. Ga ervan genieten en ik wens jou nog een fantastisch weekend, Babette. Dankjewel.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Hoi, Davina Michel. Hoor je nu.

0: twee dingen samenvoegen die heerlijk zijn. Pindakaas met hagelslag. Bugles met spuitkaas. Gin en tonic. Nou, ook toch wel dit.
1: Vanaf maandag 7 september. Top 538.
0: Ja, de 90's en de Zero's samenvoegen. Vanaf volgende week maandag hier bij Radio 538. Je kunt jouw favorieten doorgeven via 538.nl. En we hebben inmiddels een nieuwe tussenstand.
1: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand. 400.

staat André Hazes voor nu bloed, zweet en tranen. Maar dat kan dus nog allemaal veranderen. Dat ligt in jouw handen. Geef jouw favorieten door via 538.nl. Dan hoor je dus de 90s en de Zero's. Top 538 vanaf volgende week maandag hier op Radio 538. En dit is nieuwe muziek van...

0: stronger. Eva Max en Every Time I Cry op Radio 538. Waarom een leugen voor eigen bestwil niet helemaal verkeerd hoeft te zijn, hoor je zo meteen. En ook Caio en Selena Gomez onderweg.
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
2: Hoi, ik ben Evie Michelle. Sta jij straks vooraan bij mij?
1: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en er 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht. En er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: Dan het verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A67. Venlo richting Eindhoven bij Liesel. 9 minuten vertraging. Controles dan met de meeste updates. Te beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 40.0. Dan de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Lelystad 83.5. De A10 Diemen richting de Zeebruggetunnel bij Amsterdam 11.4. De A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergse Hoek 50.0. De A50 Zwolle Apeldoorn bij Vaassen 213.0. De A58 Goes richting Bergen op Zoom bij Schoren 141.2. En tot slot de A58 Vlissingen richting Goes bij hectometerpaal 161.6.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Welkom thuis bij Radio 538.
19: Met vanaf maandag 7 september.
16: De 90s en zeros op 538.
19: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
18: Zometeen nieuwe muziek van Sienna Spyro. Ook Kygo en Selena Gomez komen eraan. Naar Burna Boy.

0: de nieuwste Shanna Spyro op 538.
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Heb jij wel eens gelogen op je cv? En dan bedoel ik niet meteen, ik ben afgestudeerd aan Harvard, terwijl je zeg maar alleen in Boston bent geweest. Nee, gewoon een klein beetje aandikken, zeg maar. Want blijkbaar vinden we dat helemaal niet zo erg. 1 op de 8 Nederlanders vindt liegen op je cv geen groot probleem. Nou, en waar liegen we dan massaal over? Vooral over werkervaring. Banen, nou ja, net wat belangrijker laten klinken. Verantwoordelijkheden erbij verzinnen. Dus zeg maar, ik zet een kopje koffie voor het team. Word dan ineens verantwoordelijk voor de dagelijkse energievoorziening binnen de organisatie, weet je wel? Je wil gewoon een beetje van die mooie woorden gebruiken en dan kom je er wel, joh. Sterker nog, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan, hoor. Bij mijn stage bij andere radiostations, zeg maar, net iets interessanter laten blijken. Maar hey, uiteindelijk wel hier gekomen bij mijn droomradiostation, bij Radio 538. Dus nou ja, if it works, it works. Goedenavond, mijn naam is Julia. Zometeen hoor je Cameron Whitcomb naar Kygo en Selena Gomez. It ain't

Ken jij de term bare minimum? Gebruik ik zelf al jaren, maar toen ik dat aan mijn radiopartner Martijn Legrouw vertelde, waar ik in het weekend tussen 12 en 3 een show mee maak, had hij echt geen idee. Hij is ook een boomer, maar dat terzijde. Dat betekent dus eigenlijk een minimale voorwaarde voor wat je bijvoorbeeld van je partner kan verwachten. Bijvoorbeeld, bare minimum dat hij in een Range Rover rijdt. Geintje natuurlijk. Roxy Dekker heeft er een liedje over geschreven en die hoor je nu op 538. Dit is Bare Minimum.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: It's It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor 699 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende

0: open gaan. Suzanne en Freek en Blauwe Dag.
1: De 538 ochtendservice.
0: Ja, vanaf morgen zijn wij als radio-dj's niet meer alleen radio-dj, maar ook barista. Ja, want om jou een warm welkom te geven, zo na de zomervakantie, delen we de komende week gratis koffie voor je uit. In de ochtend tussen 7 en 9 via de 538 ochtendshow. We gaan echt het hele land door. Morgen staan we bij de Shell. Het tankstation bij de Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Dinsdag samen in Alsmeer, woensdag in Harmelen, donderdag in Geleen en vrijdag in Groningen. Mocht je nou precies weten waar dat is, check even 538.nl. Maar morgen dus in Apeldoorn bij de Shell ter hoogte van de Lange Amerikaweg staan Bas en Dylan voor je klaar tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends om een lekker gratis 538 bakkie in te schenken. Welkom thuis bij 538.
2: Hey, topic on Radio

0: Becky G en Sorry Papi op Radio 538. Hey, ik had een heftige discussie met mijn radiopartner Martijn Lagrouw. We maken samen een show tussen 12 en 3 op zaterdag en zondag. En we hadden dit weekend echt een heftige discussie. Misschien heb je het gehoord, dan weet je al waar het over gaat. Ik zeg namelijk met, Martijn zegt zonder. Waar dit over gaat, hoor je zo meteen.
1: Welkom thuis
2: bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
4: Van Maarten.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak eens een podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
5: voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder...

0: Halen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: 538 Nieuws. 8 uur.
13: De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders. Waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen hij onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
14: Dan het verkeer door Flitsmeister met de vertraging op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn. Sorry, ik krijg even iets. Joep, wil jij even gewoon je werk doen?
15: Sorry, ik ga niet meer
14: afblijven. Ja, Joep is mijn producer en af en toe doet hij een beetje gekke bekken trekken.
15: Ja, ik zat even een Indiana te doen, maar ik ga het nu doen.
14: Okay.
15: Doe maar het verkeer.
14: Dan ga ik het verkeer doen, ja. Te beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld, 5 minuten. De A8 Zaandam richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid, 6 minuten. De A67. Oh nee, Venlo richting Eindhoven bij Liesel, 8 minuten. Dan een controle op de A1 Amsterdam richting Naarden bij Muiden, 13,5. De A50 Os richting Arnhem bij Valburg, 157,5. De A58 Goes richting Bergen op Zoom bij Schoren, 141,1. Dan de A76 Geleen richting de grens met België bij Stijn, 0,9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met vanaf maandag 7 september.
21: De 90s en zeros op 538.
22: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
14: Ja, collega Martijn Lagrouw en ik hadden een heftige discussie dit weekend. Vertel je zometeen alles over.

0: Ja, ik zeg absoluut met. Maar Martijn Legrouw, DJ van 538, die wist niet wat hij hoorde. Ja, iedere zondagavond blikken we op dit moment terug naar een fragment uit de show van Martijn en Julia. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3. En gisteren hadden we een interessante discussie.
1: Ik weet niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat me overkomt. Ja. De hele wereld is hartstikke gek.
0: Nee, ja, jij zegt geen boter onder je pindakaas, vind ik.
1: Ja, maar het is hetzelfde als dat jij een paraplu pakt terwijl je al een regenjas aan hebt. Het hoeft helemaal niet.
0: Maar ik vind boter sowieso wel echt lekker.
1: De hele inbox is hartstikke volgelopen met allemaal mensen die mij nu afschilderen als een soort idioot. Ja. Ik heb er net... Nou, eentje kwam... Even kijken, dit is een bericht. Ik vis dat er net uit. Volgens mij is deze persoon op mijn hand. Even kijken.
2: Nee, dat kan echt niet. Een broodje pindakaas met boter en hagelslag. Hier. Alleen pindakaas en hagelslag.
0: Lieve schat.
2: Niet, hoor.
0: Ik heb het hier voor me. Er zijn 859 berichten binnengekomen. En er was er eentje niet eens. En die heb je eruit gevist, ja? Gaan we zo spelen? Oh.
1: Marion!
3: Ja.
1: Ben jij ook zo'n idioot die eerst boter smeert, dan pindakaas erop en vervolgens er nog iets op overheen kwakt?
3: Ja, heerlijk. Het liefst een witte boterham.
1: Ja.
3: Dan lekker dik boter erop.
1: Ja.
3: Pindakaas.
1: Ja.
3: En daarop heerlijk hagelslag.
1: Ja.
0: Ja,
3: super lekker.
0: Wij snappen elkaar.
1: Oh, ik kom hier een bericht tegen van iemand die zegt: ja, inderdaad, boter, pindakaas, hagelslag, vervolgens Nutella en daar nog eens een keer hagelslag over. Nee, prima jongens.
0: Oh,
1: hey Marion, dankjewel voor je appje. Leuk dat je luistert.
3: Oké, doei.
1: Ik ben echt ondersteboven.
0: Maar ik heb nu wel zin in een verdomme broodje pindakaas met hagelslag en boter.

Bakermat en Rani en I Love Life. Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Maar eerst een track die al eerder door jouw keuring heen is gekomen. Zurb samen met Khalid. En dat is nou ja, precies die relaxe, warme Khalid-vibe die je kent. En dan met die heerlijke beat van Zurb eronder. Het is een beetje zo'n nummer dat perfect past bij deze zondag. Alsof nou ja, de zomer nog heel even weigert afscheid te nemen. Terwijl de herfst al nou ja, stiekem om de hoek staat. Ik zit te zeggen stiekem ook. Ja, ik weet niet of je de weer-app hebt geopend voor komende week. Maar er is niks stiekems meer aan. Zurb en Khalid hoor die op 538.

0: Amy MacDonald en This is Alive op Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het met vanavond. Nou ja, een soort ander geluid dan je van ons bent gewend. Laat ik het zo zeggen. Ik ga gewoon alvast een klein stukje aan je laten horen. Dan weet je vast wat ik bedoel. Oké, nou de hele versie hoor je zometeen.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
2: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag 7 september. 90s en
2: zero's. Top 538.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: los van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: www.tomorrowland.com.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Zomersale laat jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot professional. Leer van de beste, ontwikkel je skills en maak je klaar voor de grootste podia. Jouw toekomst begint.

0: krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met Julia van Rijendam. Zometeen een

0: Ed Sheeran en Azizan. Tijd voor een nieuwe ronde van mijn favoriete radiospel. Misschien ook wel die van jou. Maak het of kraak het, waarin ik nieuwe muziek aan jou voorstel. En jij eigenlijk bepaalt over het lot van die muziek. Wil je het vaker horen? Dan gaan we het wellicht op de playlist gooien. Dan stuur je maken, denk je, ik vind het helemaal niks. Dan gooi je het zo regelrecht de prullenbak in. En dan stuur je een kraken. Met vanavond een best wel ander geluid, wil ik zeggen, dan je normaal bent gewend hier op Radio 538. Namelijk de nieuwe van Tame Impala, Loser heet hij. Ik zeg wel nieuw, maar dat nummer is dus al bijna een jaar uit. Maar waarom gaat hij nu viraal? Hij is dus te zien, of te horen eigenlijk moet ik zeggen, in de nieuwe Spider-Man film. Die nu draait in die bioscoop. En daardoor is dat nummer, hij heeft een soort van lift gekregen. En staat nu dan in de hitlijsten. Dus ik vind het heel leuk om hem aan jou voor te stellen. En dan mag jij eigenlijk gewoon zeggen, ik vind het wel vet, dit nieuwe geluid. Maken. Of dat je zegt, dit is toch niks voor mij. Kraken. Tame Impala dus. En Loser.
1: Maak het of kraak het.

Snap je wat ik bedoelde? Met een ander geluid dan je bent gewend op Radio 538. Het is wel echt een muziekstuk. Tame Impala dus. En Loser is nu bekend door de Spider-Man film. Die nu draait in de bioscopen. Maar de vraag aan jou is heel simpel. Ja, wil je dat we dit vaker draaien op 538? Dan kan je makers sturen. Denk je, nou, ik vond dit echt drie keer niks. Dan stuur je een kraken deze kant op. Het type is leuk. Inspreken is nog veel leuker. Hoor je zo meteen jezelf terug op de radio. En voor alle mensen die sturen kraken. Want ik zie al best wel wat binnenkomen. Even een goede banger doen dan, om het goed te maken.

0: Tame Impala en Loser. Nou ja, nieuw. Het is al een tijdje uit. Maar nu door de Spider-Man film in de bioscoop... is dat nummer eigenlijk ineens super populair geworden. Dus wij dachten, het is wel leuk om die aan jou voor te stellen. Wil je dit op de playlist van 538 sturen maken? Denk je, ik vind dit helemaal niks? Dan stuur je een kraken. Alle meningen zijn en welkom in de app van 538. Dank je wel daarvoor. Mark!
1: Hey Julia, dit is een leuk nummer. Maken.
0: Nou, hebben we genoteerd, Angela?
2: Hoi. Kraken.
0: Raken hebben we ook genoteerd met mijn grote vriend Marcel.
3: Hey Julia.
0: Hallo.
3: Maken deze lekker rustig nummertje. Groetjes van Marcel Broeders uit Waspik. En is grote fan van je. Heel veel succes met je radioprogramma, Julia.
0: Dankjewel,
3: je
0: vriend.
3: Je bent de topvrouw. Altijd een mooie stem heb jij altijd. En dat vind ik zo leuk. Doei.
0: Oh, dit is zo'n lieverd, hè. Ja, Marcel die is gewoon echt. Die is eigenlijk een soort van interieur van Maak het of Kraak het. Iedere week heeft hij weer zo'n gezellige memo. Dankjewel daarvoor. Jorrit dan.
4: Banger van Eric Prydz is natuurlijk super lekker. Alleen deze plaat is inderdaad. Ja, ik slaap aan met de rest. Slecht. Kraken.
0: Kraken. Nou, we hebben het allemaal bij elkaar opgeteld. En er is een uitslag uitgekomen. Deze plaat is mede dankzij jouw stem gekraakt. En dat betekent dat je me niet terug gaat horen op Radio 538. Wat je wel zo meteen gaat horen. En een heel leuk radioduo. Jordi en Lien, veel plezier. Eerst nog de dance mash van deze week. DJ Gosha en Michiko.

0: Hoge stemmen hebben geen introductie nodig.
1: Hoi, ik ben Davina Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
0: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 538 Nieuws. 9 uur.
6: De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Dankjewel Frans, krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers, de A1 richting Naarden bij Naarden, 18.6. Oh nee, sorry.
8: Ga je mijn werk nou doen? Ik vind het goed hoor, ik vind het prima.
7: Dit is echt pure automatisme. Dit krijg je als je echt jarenlang in je eentje de verkeersinformatie...
8: Ja, praat het maar weer goed.
7: Voor de duidelijkheid, de flitsers, de rest van de flitsers, die krijg je van Lien.
8: Er zijn 17 meldingen, ik neem de eerste een beetje door. Op de A1 richting Naarden bij Naarden, hectometerpaal 18.6. De A1 richting Hengelo bij Deventer, hectometerpaal 107.2. De A2 richting Den Bosch bij Bruchem, hectometerpaal 104.5. De A4 richting Bergen op Zoom bij Ostendrecht, hectometerpaal 245.0. De A5 bij Amsterdam, hectometerpaal 18.9. De A6 richting Lelystad bij Almere, hectometerpaal 46.1. En voor meer flitsers, check de Flitsmeister app.
7: Ik had het niet beter kunnen doen.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op Hypotheekshop.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met vanaf maandag 7 september.
13: De 90s en zeros op 538.
14: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
7: Een hele fijne zondagavond. 5 uur 8 met Jewel en Salto, Jamaican. Nou, maandspit, nou, Horn. Hier is

0: Meken hoorde je op 538, 10 minuten over 9, zondagavond. Jordi en Lien hier op je radio.
1: Jordi, heb jij nou je marathonmedaille nog om? Of wat is dit om je nek? Ja,
0: wat leuk dat je daar even over begint, Lien. Het klopt inderdaad. Ik heb de medaille om die ik gisteren heb gekregen na afloop van de halve marathon van Stockholm.
1: En die heb jij dus gisteren niet meer afgedaan? Of?
0: Nee, die heb ik nog steeds om mijn nek. Ik dacht namelijk, ik heb gisteren de halve marathon van Stockholm gelopen. Je krijgt dan een medaille aan het eind. En die medaille die doe je natuurlijk eigenlijk om alleen die dag.
1: Dat zou je zeggen, ja.
0: Ja, gisteravond lekker uit eten geweest. Met de medaille op. En ik dacht ook, ja, het is zonde om daar snel van af te stappen. Kijk, morgen ga ik niet naar de supermarkt met de medaille om.
1: Nee, maar ga je hem dan af, dan weet je het zeker.
0: Ik kan hier in de radiostudio wel even nog met dat ding om. Ja, want hierna doe je hem nooit meer om, dan hang je hem ergens op, weet je wel. En ik wil wel even dat gevoel hebben. Maar wat lief dat je erover begint.
1: Ik dacht, kijk, het is natuurlijk een prestatie die ik zelf nooit ga halen. Dus het is onwijs knap dat je hem gelopen hebt. Maar ik vond het gewoon heel grappig. Misschien het randje kreeg dat je binnenkwam.
0: Ja, ik ben wat altijd net een kind. Afgelopen week heb ik echt een bizarre week gehad. Net zoals Lien, jij eigenlijk. Wij zitten allebei in een verhuizing. Allebei een nieuw huis. En iedereen die wel eens verhuisd is in zijn leven, die weet gewoon wat voor chaotische periode dat is. Dus ja, dat was voor mij en mijn vriendin de afgelopen week ook. Maar er werd nog iets chaotischer aan toegevoegd. En dat was de halve marathon van Stockholm. Ik denk dat we een halfjaartje geleden zijn wij beiden op het idee gekomen om die halve marathon te gaan lopen. En alles was al geboekt. De tickets voor het vliegtuig, het hotel. En toen kwam daar tussendoor ineens dat we een huis vonden. En dat we gingen verhuizen. En dat vond allemaal echt toevallig plaats in dezelfde week. Nou ja, als jij op maandag begint met verhuizen en je moet op zaterdag een halve marathon lopen, dan hik je daar de hele week al tegenaan. Nou, het nadeel was wel dat ik zou hem samen met mijn vriendin lopen, maar zij kreeg last van hielspoor.
1: Ja, zonde zeg.
0: Dat is iets, een soort van blessure in je voet. Dat doet heel veel pijn en daardoor kun je dus echt niet lopen. De huisarts raadde dat echt af. Ja, dus moest ik het in mijn eentje gaan doen. Maar ik weet niet wat het was, Lien. Gisteren, ik voelde me fantastisch. Het was in Stockholm. Ik had een goede nachtrust te pakken. En ik heb daar gewoon een PR voor mezelf. Ik had nog nooit een halve marathon gedaan, wel een hele marathon. Ah, ik heb hem echt sneller gelopen dan ooit. Ik had gehoopt dat ik hem zou finishen in 2 uur en 20 minuten. Ik was blij geweest met 2 uur en 15 minuten. Maar het werd 2 uur en 9 minuten en 53 seconden.
1: Nou, en het is wel een mega prestatie. Oké, ik snap wel dat je die medaille nog op je nek hebt. En ja, zeker na zo'n verhuisweek. Dat is echt petje af. Nou, eerlijk is eerlijk.
0: Goed, ik heb mijn complimenten en mijn veren met reet heb ik weer bij deze
1: heerlijke. Dat was het ook hoor, voor de rest vanavond.
0: Ik had ook niet meer van je verwacht. Nee, het is voor nu even klaar met de complimenten. Zondagavond Jordi en Lien hier met natuurlijk vanavond ook jouw kans. De allerlaatste kans nog op kaarten voor Davina Michel.
2: 538. Favorite.
3: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
4: Direct, my friend.

Just Sam Harper en Just a Little hoorde je op 538. Zondagavond, traditiegetrouw hier, om naar het einde van het weekend te gaan. Jordi en Lien, of het klaarmaken voor je maandag. Het is maar net hoe je het voelt. 538, Armin van Buuren naar Shakira. Dit is

0: Er zitten gemiddeld 200 van die dingen verstopt in jouw huis. Het is een beetje luguber en een beetje griezelig. En over een aantal weken neemt dat aantal zich alleen maar toe. Over wat ik het heb, wat je er tegen kan doen en of het gevaarlijk is, dat hoor je zo meteen.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
2: Echt serieus?
8: Zo.
2: Wat een geld!
9: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
12: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Deze week is het de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF, tegen kanker voor het leven.
25: Ons CW-fotoboek is er.
26: Spannend!
25: Wat is die mooi?
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
3: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met Jordi en Lien.
9: Het spinnenseizoen begint. Wat je er tegen kan doen, hoor je zo.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings. Slecht nieuws voor mensen met spinnenangst. De komende weken worden er weer veel meer spinnen in huis gezien. Volgens een expert kunnen er in gemiddeld een huis zo'n 200 spinnen
1: aanwezig zijn. 200? Oh, gadver.
0: Jordi en Lien hier op de zondagavond om eventjes wat meer duidelijkheid te scheppen over dit spinnenprobleem. Daarover aan de telefoon chef van Overdijk. Hij is spinnenexpert. Chef, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, allereerst eventjes de vraag. Wat maakt jou een spinnenexpert, chef?
2: Ik ben al 25 jaar elke dag bezig met spinnen. En ik vind ze mega fascinerend. Dus en, ja, dan,
0: hoe is die fascinatie ooit begonnen? En is dit dan ook echt je werk?
2: Ik heb een bedrijf dat heet spinnetjes.com. En daarbij geef ik presentaties met spinnen. En help ik met mensen van hun angst af en dergelijke, ja.
1: En waarom interesseren dan spinnen jou zo? Die griezelige vieze beestjes.
2: Ja, waar komt een fascinatie vandaan? Ja, er zijn mensen die hebben een voetfetishes. Maar daar heb ik zelf dan weer niks mee.
1: Spinnenfetish.
2: Dus, ja, ik ben dan een arachnofiel. Waarbij andere mensen dan arachnofoob zijn. Ja,
0: ja precies. Chef, wij zagen dit nieuwtje vandaag voorbij komen. En nou, het klinkt heel herkenbaar. Ik zit in een leuke vriendengroep. En nou, er zijn inmiddels al 3 vrienden met een huis. Waar echt de meest grote spinnen in huis zijn gevonden de afgelopen dagen. Het lijkt wel alsof het erger is dan ooit. Klopt dat ook?
2: Nee, ik denk dat het elk jaar wel een beetje zo is rond deze tijd. En ja, jullie benoemden al uit het artikel wat in de krant stond dat er 200 in een huis zitten. Maar heb je een beetje fatsoenlijk huis, dan heb je er misschien wel meer. Aangezien mensen, nou ja, zie het als een positief iets. Spinnen hebben namelijk een hekel aan viezigheid. Dus als jij een heel smerig huis hebt, dan zullen er minder zitten. En heb je een heel vies huis waar heel veel stof is, ja, dan vangen spinnen minder makkelijk insecten. Dus ja, dan vertrekken die spinnen gewoon.
1: Ik maak nooit meer schoon.
2: Het is een keuze.
0: Hoe kan het dat rond deze periode die beesten echt het huis binnenkomen? Waar heeft dat mee te maken?
2: Ja, het is gewoon seizoensgebonden, joh. En de hele zomer lang eten die spinnen een heleboel vervelende insecten voor ons op. En aan het einde van het seizoen zijn die dieren volwassen en gaan ze op zoek naar een partner. En ja, die dieren die gaan dan op zoek naar een partner ook bij ons in huis. Ja. En ja, het is gewoon een keuze om je geslacht voor te brengen. En dan zorgen ze er gewoon voor dat ze hun genen veiligstellen. En ja, dat doen ze dus ook bij ons in huis.
1: Hey, en die spinnen lijken echt elk jaar wel groter te worden. Ik vind echt dat ze op een. Ik heb er zelfs laatst tegen gezien. Die leek wel de grootte van zo'n Australische megaspin. Hoe kan dat dan? Dat die dingen steeds groter worden?
2: Nou, ik denk dat dat perceptie is. Je hoofd wordt ze steeds groter. Nee, kijk, we hebben natuurlijk een hele warme zomer gehad. En in die warme zomer kunnen de dieren wel formaten bereiken. Maar er zijn er ook een aantal die wel degelijk kleiner blijven, doordat er gewoon steeds minder vliegende insecten zijn met die droogtes. Dus,
0: moeten we er bang voor zijn? Zeg maar, kunnen die beesten kwaad? Kunnen ze bijten? Kunnen ze ons nare ziektes geven? Of is het gewoon, ziet het te eng uit en kan het allemaal niet zo heel veel doen?
2: Nee, sowieso hoeven we in Nederland niet bang te zijn voor spinnen. Ook al zijn we dat hier wel heel erg vaak. Heel, heel vreemd is dat. We hebben meer dan 600 soorten en er is er niet eentje bij die gevaarlijk is voor ons. En ik denk juist dat we moeten omarmen. We hebben namelijk ook een aantal muggensoorten die zich hier vestigen. En die kunnen het westelijk nijlvirus en knokkelkoorts en dat soort dieren, dat soort ziektes kunnen ze bij ons veroorzaken. Ja, die spinnen die eten die muggen op en wij zorgen er juist voor op die manier dat mensen gezond blijven. Dus ja, ze redden meer mensenlevens dan dat ze de kost doen.
1: Oké, ja, ik heb nog nooit een spinnenexpert aan de lijn gehad. Dus ik heb eigenlijk één vraag. Ik heb dit vroeger namelijk gehoord. En ik wil eigenlijk heel graag weten of dit nou een fabeltje is of het echt is. Klopt het dat je een keer of 2 keer per jaar daadwerkelijk een spin in je slaap opeet?
2: Nee.
0: Nee, zie je dat?
1: Oh, thank God.
2: Nee, dat is
0: Nee, dat is namelijk 400 keer eigenlijk. Ja. Nee, ik had ook wel eens gehoord dat dit een hoax was. Chef van
2: suikerspinnen.
0: Ja, suikerspinnen, leuk. Chef van Overdijk, spinnenexpert. Dankjewel eventjes voor deze uitleg. Eigenlijk voor deze geruststelling, hè. Dat kunnen we wel zeggen. Dan kunnen we de komende week onze spinnenangst tegemoet met een iets beter gevoel in ieder geval.
2: Gelukkig.
0: Dankjewel, chef.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond nog, hè.
2: Doei. Doei. Doei.
0: 5:08, op je zondagavond. Jordi en Lien hier met Stromae, Papa Ute. En eerst Temper City. Hier is Self-Aware.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je op 538. Ben jij wel eens in een scam getrapt? Ben jij wel eens opgelicht? Als dat zo is, willen we het er zo meteen even met je over hebben.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Leverinfluwerken.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: anders doe.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En dat was het nieuws op 538.
6: Dankjewel Frans. Krijgen die situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers, hè, die krijg je van Lien.
7: In totaal zijn er 10 meldingen. Ik neem de eerste met je door. Op de A1 richting Amersfoort bij Baarn hectometerpaal 36.8. De A2 richting Den Bosch bij Bruchem hectometerpaal 104.5. De A5 bij Amsterdam hectometerpaal 18.9. De A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek hectometerpaal 50.0. De A28 richting Meppel bij Zwolle hectometerpaal 100.0. De A50 richting Arnhem bij Klarenbeek hectometerpaal 201.0. En de A58 richting Goes bij Seer Arendskerk hectometerpaal 161.6. Voor meer flitsinformatie check de Flitsmeister app.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
15: 538.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met vanaf maandag 7 september.
1: De 90s en zeros op 538.
16: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
17: Jordi en Lien.
6: Ben je wel eens opgelegd?

0: Mr. Know-it-all. Ben jij wel eens opgelicht, in een scam getrapt? Is er jouw geld ontfutseld terwijl je dat in het begin niet doorhad? Dan zijn we op zoek naar jou, want in hoeveel van de 100 proberen we erachter te komen hoe de 50 luisteraar in elkaar zit, door er iedere keer een stelling op te gooien. En vanavond is dat: hoeveel procent van de 50 luisteraars is wel eens opgelicht geweest? Nou, stuur even een appje via de 50 app, ook als je nog nooit ben opgelicht, want we moeten natuurlijk van beide kanten horen. Dus ben je wel eens opgelicht, laat het dan weten. Mag ook anoniem. Maar ben je nog nooit opgelicht, laat het dan ook vooral weten.
1: Zeker. Dit kan ook op elke manier. Hè. Dus een e-mail of op straat of misschien een webshop die niet bestond. Of zo'n sms-scam die de laatste tijd heel vaak gebeurt. Ik ben dus best wel bang dat dit best vaak voorkomt.
0: Ben jij wel eens opgelicht?
1: Ja, ik ben dus opgelicht door zo'n webshop die niet bestond. Dat bleek zo'n dropship ding te zijn. Ik heb het pakket nooit gekregen en ik had een leuke jurk besteld, die is nooit aangekomen. Ja, zo ben ik opgelicht.
0: Vanavond was ik er bijna ingetrapt.
1: Echt?
0: Vanavond was ik bij. Ja. Het gebeurt me eigenlijk nooit. Het is me nog nooit gebeurd. Even afkloppen. Kijk, we zijn voor mijn nieuwe huis, mijn vriendin en ik, zijn we een beetje op zoek naar plafondlampen. Toen hadden we een heel leuk plafondlampje gevonden op Google. En met de website en zo erbij. En ik stond bijna op het punt om het te gaan bestellen. Maar ik heb mezelf aangeleerd om even de reviews altijd te checken. Bij Trustpilot en zo, dat is een betrouwbare website. Dat heb ik gedaan. En toen kwam ik er heel snel achter dat het een oplichtingswebsite was.
1: Heel slim, heel slim.
0: Maar goed, ben jij wel eens opgelicht? Schaam je niet en deel het met ons. Pak even de 538-app erbij. Stuur even een berichtje. Het mag ook anoniem. Ben je wel eens opgelicht of juist nog nooit opgelicht? Laat het ons weten. Dan komen we er zo meteen achter hoeveel procent van de 538-luisteraars wel eens is opgelicht.

0: Kamenaars, Jazzy en Satisfy hoor je op 538. Hoeveel procent van de 538 luisteraars is wel eens opgelicht? Jordi en Lien hier op de zondagavond. Wij zijn benieuwd naar dat percentage. Stuur vooral even je berichtje in via de 538 app. Ook als je nog nooit bent opgelicht. Maar er komen ook heel veel berichten binnen van mensen die wel zijn opgelicht. En het meest bijzondere verhaal, Lien, die heb jij net eventjes buiten de uitzending aan de lijn gehad.
1: Klopt, ja. Ik heb dus niet alleen bij berichtjes gehouden. Ik denk, ik ga gewoon die persoon even bellen. We houden het even bij anoniempje, maar die heeft afgelopen weekend een weekendje Valkenburg gehad met familie en vrienden. Bestelde, nou ja, laten we zeggen bij de plaatselijke boer, een zakkie, poeder.
0: Cocaïne.
1: Oké, okay, ja. Oh ja, ik dacht, ik weet niet, hè? Ja, of dat gewoon. Oké, okay, ja, een zakkie. Ja. 200 ekkies met de familie en de vriendjes. En dat bleek suiker te zijn.
0: Ja, maar sorry, maar wacht even. Is cocaïne nemen met familie en vrienden tegenwoordig, is dat normaal? We zijn weer beland in hemelsnaam.
1: Ik heb dit gevraagd en dat waren er wel de broer en zus.
0: Oh ja, nee, dat maakt het inderdaad normaal. Ah, dus even normaal. En er zat dus suiker in.
1: Suiker, ja.
0: Nou, net goed.
1: Nou.
0: Ja, sorry, kom op. Er komen ook andere berichten binnen via de 538-app. Zo stuurde iemand, ik ben in crypto opgelicht. Voor meer dan 10.000 euro in 3 dagen tijd.
1: Wow.
0: Was een crypto trading bot. David stuurde dat. Wilde we heel graag even spreken, maar die neemt helaas zijn telefoon niet op. En Willem, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Willem, ben jij wel eens opgelicht geweest?
2: Ja, en het is heel erg. Het was een vriend. Nou, de ex-vriend van mijn moeder.
1: Huh? Ja. De ex-vriend van je moeder?
0: Oh, hoe zit dit dan?
2: Ja, weet je, ik zat heel kort houden. Die heeft met een tijd in de gevangenis gezeten. En mijn moeder kreeg daar een relatie mee. En hij kwam toen bij ons ook over de vloer. En hij zegt, ja, mooie verhalen. Willem, als jij wat investeert, dan haal ik mijn mooie, dikke Audi Q7 uit Duitsland vandaan.
1: Oh, jee.
2: Ja, en dan voel je me aankomen. Elke keer betaalde ik wat. Ja, wil hij nog iets bijbetalen? En dan komt hij met 2 weken. Ome Willem een hoop betaald. En man verdwenen.
1: Nee.
0: Hoeveel geld heb je erin gestopt?
2: Ja, dan een paar duizend.
1: Wat erg voor je moeder ook.
2: Ja. Mijn moeder, die zei, ik weet niet, maar later pas ik kunnen waarschuwen, maar het was leed al geschiet. Ja, was mooi te winnen.
0: Dat is helaas heel vaak zo. Nou, Willem, dankjewel voor het delen van je verhaal, man.
2: Ja. Graag gedaan, man.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Doei. Ja, dan de einduitslag. Hoeveel procent van de 538 luisteraars is wel eens opgelicht geweest? 56%, meer dan de helft.
1: Ja, ik was er eigenlijk al een beetje bang voor. Wat triest eigenlijk, hè?
0: Ja, hè? Dus bij deze, laat het een les zijn. 538 hebben de luisteraar toch weer wat beter leren kennen. Met nu Martin Garrix, YouTube. Dit is Fireflies.

je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal.

0: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag 7 september. 90's and
0: zeros. Top 538.
2: Radio 538.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!

0: www.voetbaljaar.com. Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Zin hebben? Kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.

0: organisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Welkom thuis bij Radio 538
4: met Jordi en Lien.
5: En Shakira, Burna Boy, Die Die, naar Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. En afgelopen week heb je dit misschien wel voorbij zien komen. Maar de 538 ochtendchill... ochtendchill?
1: What the fuck?
2: Chill!
0: Ja, nou ja, chill is het uiteindelijk ook. Want de 538 ochtendshow die deelt koffie uit in heel Nederland. Aan jou als 538 luisteraar. Gewoon helemaal gratis en voor niets. Eigenlijk onze manier om te zeggen, nou, welkom thuis. Hè. De vakantie, de zomer is eigenlijk voorbij. En er zijn wat radiostations waar van alles verandert. Maar wij hebben hier gewoon de oude vertrouwde 538 ochtendshow weer voor je klaar zitten. En de 538 middagshow, Frank Daanen natuurlijk. Dus welkom thuis bij 538.
2: En morgen, 31 augustus, staan ze bij het Shell tankstation Lange Amerikaweg in Apeldoorn.
0: Ja. Je kan daar dus ook een gratis mok krijgen. Oh. Er zijn limited edition, dus je moet er wel op tijd bij zijn. Er zijn maar een stuk of wat zeg maar, die je kan bemachtigen daar. Maar die koffie, daar kun je gewoon voor komen.
2: Dan moet je kan je dan ook meerdere koffies kiezen? Of is het echt alleen zwarte koffie? Is het cappuccino? Is het alles?
0: Nou, ik heb dus gehoord dat er... Ja, ik weet niet zeker. Er is zelfs helemaal 2026 is er matcha, geloof ik.
2: Matcha?
0: Maar pin me er niet op vast. In ieder geval een cappuccinootje of een latte, die moet er wel vanaf kunnen. Oh. Er zijn echt barista's, hè. Dus, er is niet een oude koffieapparaat hier uit de schuur getrokken. Er is echt een barista die echt een kopje koffie voor je maakt, hoor.
2: Wat fantastisch.
0: Ja, dat is echt lekker. Waar staan ze nog meer deze week?
2: Nou, morgen dus Shell tankstation bij Apeldoorn. 1 september de bloemenveiling in Aalsmeer. Oh, ja. 2 september Shell tankstation Hellevliet langs de A12 in Harmelen. 3 september Shell tankstation Zwentibold langs de A2 in Geleen. En 4 september op de Vismarkt in Groningen.
0: In daarom moet ik in Groningen zijn aanstaande vrijdag.
2: Oh, ben je daar?
0: Dat is het. Nee, ja, daar ben ik inderdaad. Ja,
2: wat
0: in de ochtend vroeg sta ik lekker op de Vismarkt. Ik vind Groningen de mooiste stad van Nederland.
2: Oh ja? Dus oh, wat een uitspraak.
0: Ja, nee, ja, dat is gewoon. Dus ik ben heel blij dat ik in het prachtige Grun dan lekker vrijdagochtend op de Vismarkt sta om kopjes koffie uit te delen.
2: Ben je wel vroeg je bed uit, hè?
0: Ja, maar dat vind ik helemaal prima. Ik slaap
2: sinds wanneer?
0: Nou ja, sinds dat ik de avond ervoor in Groningen slaap.
2: Oh ja.
0: Dus dan trek ik donderdagavond trek ik een eierballetje uit de muur. En dan vrijdagochtend doe ik lekker een kopje koffie uitdelen op de Vismarkt.
2: Kan je die niet meenemen? Is dat zo lekker?
0: Nou ja, er maar bij moet zijn. Vrijdagochtend, Lien. Vrijdagochtend, koffie en eierballen.
2: Ja, maar ik heb geen slaapplek in Groningen.
0: Ja, dat is niet mijn probleem.
2: Ja.

0: goed. Bente, 3, 2, 1 hoorde je op 538. Het laatste setje kaarten voor Davina Michel. Die liggen hier in de studio.
1: Wat leuk. Ik vind het echt leuk als we dingen weg mogen geven.
0: Ja, en hoe je de kans op maakt, dat doe je zo.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die er dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Hey, wakkerliggers.
0: Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: 538 Nieuws.
28: 11 uur.
29: De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat hier dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En dat was het nieuws op 538.
30: Dankjewel. Krijg een situatie op de weg op die met één vertraging op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 11 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
31: Nog steeds 11 meldingen. Ik neem de eerste met je door. De A2 richting Den Bosch bij Bruchem, hectometerpaal 104.5. De A5 bij Amsterdam, hectometerpaal 18.9. De A15 richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103.5. De A28 richting Meppel bij Zwolle, hectometerpaal 100.0. De A37 richting Hoogveen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32.0. De A50 richting Arnhem bij Klarenbeek, hectometerpaal 201.0. En de A58 richting Goes bij Seerarendskerk, hectometerpaal 161.6. Voor meer flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
32: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
33: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
34: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
33: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
35: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
36: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
37: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
38: Welkom thuis bij Radio 538.
39: Met vanaf maandag 7 september.
38: De 90s en zeros op 538.
39: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
40: Jordi en Lien.
41: Zometeen jouw kans op kaarten voor Davina Michel. Ook zomer hoor je nu eerst

0: Mars en All My Soul.
1: Met 538 naar Davina Michel.
2: Dit hele weekend maakt hij al kans op kaarten voor Davina Michel hier op 538. En vanavond mogen Jordi en ik, Lien, de allerlaatste kaarten weggeven. Hoor jij de oproep van Davina Michel op 538 binnen nu en, nou zeg, 5-6 minuten? Bel dan zo snel mogelijk naar 0909-3000 538. Kom je dan in de uitzending? Dan win je de kaarten voor Davina Michel, ja, de allerlaatste.
0: Ik zit even te kijken, maar dat stapeltje van twee kaarten, dat ligt hier. En er ligt niks onder. Dus het zijn echt de allerlaatste twee kaarten voor Davina Michel. Wil je ze binnen? Luister goed. Hoor je haar oproep voorbij komen? Dan bel je snel naar de studio 0909-3000 538.

0: 58 Lost Frequencies en Live It All.
1: Dit weekend is Davina Michel weekend bij Radio 58.
0: En dat betekent dat jij kaarten kan winnen voor Davina Michel op donderdag 3 september in 013 Tilburg. Een hele intieme manier om haar te zien, want ze staat ook wel eens op het podium bij de Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy. Ze geeft grote concerten eigenlijk op festivals.
2: Ja, en 013
0: podia.
2: Is inderdaad een poppodium. Ja, dus zo groot is het niet.
0: Dat is eigenlijk veel vetter. Dat is veel, veel intiemer. Daar kun jij bij zijn. Door goed te luisteren, hoorde je de oproep voorbij komen, dan bel je naar de studio. Die is net geweest. Hallo, Esmai.
3: Yes, hallo.
2: Hallo.
0: Hi. Hallo, hoe is het, Esmai?
3: Hoi. Ja, goed met jullie.
0: Ja, ook lekker.
2: Heerlijk.
0: Waarom wil jij naar Davina?
3: Omdat ik een groot fan ben, al 4 jaar lang.
0: Echt? En hoe groot fan ben je dan?
3: Posters in mijn kamer, naar meerdere shows komen.
2: Oh, dus je bent al veel, vaker naar concerten geweest?
3: Ja, ik denk zo'n 7 keer, 6 keer.
2: Jeetje.
0: Maar Esmai, hoe kan het dan dat jij nog geen kaart had voor 013?
3: Nou, het is een beetje ver weg, want ik woon in Groningen.
0: Maar als het zo ver weg is, hoe ga je er dan komen?
3: Nou, toevallig heeft mijn tante heeft dus gezegd dat ze wil meedoen met de winactie en dat zij dan met me mee zou gaan.
2: Oh, dus jij hebt het al helemaal geregeld als je zou winnen.
3: Ja, het is helemaal geregeld.
0: Esmai, dan moet er nog 1 ding geregeld worden en dat zijn die kaarten.
3: Sorry, het is Esmai.
0: Het is goed dat je het zegt. Want dan ga ik het nu gelijk goed uitspreken. Esmai, gefeliciteerd!
2: Je gaat naar Davina! Hallo?
0: Hallo?
2: Esmai?
3: Ja, ik ben er nog.
2: Oh, je bent er nog. Oké, okay, we dachten even dat we je kwijt waren.
0: Je viel niet flauw? Wat gebeurde er?
3: Ja, ik ben even helemaal gek.
0: Ah, lekker, Esmai. Jij en je tante zijn erbij op donderdag 3 september aanstaande bij 013 in Tilburg.
3: Oh, ik ben zo mega blij.
2: Ja, regel dat vervoer maar.
3: Ja, dat is geregeld.
0: Lekker, Esmai. Heel veel plezier daar. Laat even weten hoe het was, hè.
3: Ja, super. Dankjewel.
0: Die is helemaal flabbergast.
2: Ja, we stoppen.
0: 5-8. Tot zover de Davina Michel kaarten voor 013 in Tilburg. Je hoort er nu op 5-8.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
18: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Jordi en Lien.
4: Met zometeen een bizar politieverhaal uit Stockholm. Eerst Alex Warren.

0: Terwijl mijn vriendin en ik afgelopen vrijdagmiddag een dutje aan het doen waren in ons hotelbed in Stockholm, stonden de mensen met wie wij naar Stockholm waren doodsangst uit in een politiebus.
1: Wat? Er gebeurt hier zoveel. Jij was een dutje aan het doen. Dat is sowieso al een eerste vraag. Maar zijn een dutje aan het doen? Ah, je bent toch al zo fit?
0: Afgelopen zaterdag, gisteren dus eigenlijk, heb ik de halve marathon van Stockholm gelopen. En ik ben daarvoor gevraagd, samen met mijn vriendin eigenlijk, door een, ja, een soort van hardloopwinkel in combinatie met een hardloopmerk. Zij doen dat vaker. En ik heb natuurlijk een keer de marathon van Berlijn mogen doen. Dus zij hebben me daarvoor uitgenodigd. Dus met die mensen zijn mijn vriendin en ik naar Stockholm gegaan afgelopen vrijdag. En onze vlucht ging gewoon heel vroeg. Echt om 5:00 ochtends Schiphol.
1: Oeh, die
0: dus
1: zijn al taai.
0: Wij kwamen aan in Stockholm en 's middags waren we gewoon even kapot. Dus wij gingen met z'n tweeën even een dutje doen. En die twee mensen met wie wij waren, zij gingen even de stad verkennen. Maar ze gingen ook even wat beelden maken voor een leuke video die ze wilden maken van dit weekend. En die beelden die maakten ze met gewoon een fotocamera die ook kan filmen. Maar ook met een drone.
1: Okay,
0: en
1: ja.
0: Terwijl zij in het centrum van Stockholm stonden, lagen wij te slapen, maar kregen zij het idee om midden in dat centrum die drone de lucht in te laten.
1: Mm-hmm.
0: En ja, iedereen die een drone heeft, of wel eens gevlogen heeft, of wel eens het nieuws heeft meegekregen, die weet dat dat op heel veel plekken niet zo'n heel verstandig idee is. Zeker niet midden in een grote stad. Je hebt daar een vergunning en zo voor nodig. Maar zij gooiden er nog een schepje bovenop. Zij deden dat vlak boven een belangrijk overheidsgebouw.
1: Oh mijn god.
0: Zonder dat zij doorhadden dat dit een belangrijk overheidsgebouw was. Wat er gebeurde is, ze hadden dat ding in de lucht en nog geen 5 minuten later stonden er een soort van lijf wachten, zeg maar, een soort van, ja, agenten van dat overheidsgebouw voor hun neus. Die hebben hun staande gehouden en vervolgens de politie ingeschakeld.
1: Zo.
0: Waardoor zij beide zijn ondervraagd. Eentje is apart genomen, die is in een politiebus gegooid. Die is 3 uur lang ondervraagd.

0: gevraagd door de politie waarom hij daar met een drone aan het vliegen was. Hij moest beelden laten zien. Hij moest vertellen of hij kinderen had. Of dat hij, wat voor werk hij nou precies deed. Wat hij verdiende in de maand.
1: Zo, dan scheidjes even kleuren.
0: Ja, er werd hem aan het begin gevraagd van wil je een advocaat? Hij zei eigenlijk in het begin nee, dat wil ik niet. Dus hij wist ook niet zo goed wat hij moest doen. Hij heeft nog een tolk gekregen, want het was natuurlijk in Stockholm en Zweeds. Dus hij heeft een tolk. Ja, en dit gebeurde dus allemaal terwijl wij aan het slapen. We hebben niets meegekregen. Uiteindelijk is hij er dus wel vanaf gekomen met een boete waarvan hij het bedrag nog niet weet. Die boete die wordt blijkbaar wel gebaseerd op dus alle informatie die hij heeft gegeven. Dus of hij kinderen heeft, wat hij verdient per maand en allemaal dat soort dingen. En dan zou die boete tussen de 800 en 1700 euro kunnen zijn.
1: Maar dat valt me nog mee, want ik had eigenlijk verwacht dat, zeker Scandinavië en zo, dat is allemaal super duur. En zeker omdat het op basis van ook een soort van je inkomen is. Ik had het misschien wel hoger verwacht dan 800 en 1700 euro.
0: Ja, en kijk, uiteindelijk is het ook helemaal niet zo gek, hè? Want volgens mij als je hier met een drone boven Paleis het Loo of op de Dam gaat vliegen, dan denk ik wel dat je dezelfde behandeling krijgt als hij in Stockholm in Zweden.
1: Dit is toch een rookie mistake? Iedereen weet toch dat je niet zomaar met een drone gewoon in een stad, hup, de lucht in. Nee.
0: Het is godzijdank goed afgelopen. De hele lieve jongens zijn ook, lieve mannen zijn het. Dus ik ben ook blij dat ze hiermee er vanaf zijn gekomen.
1: Hey, maar dat was even trouwens geen powernappie. Als jij 3 uur lang onder de lap hebt gelegen.
0: Ja, Paul was ook al 31. Hè? Hallo. Maar goed, tot zover mijn avontuur in Stockholm. Het is 5:08, Jordi en Lien hier op een zondagavond. Met u de dance match van deze week. Michiko.
2: Radio 538. Dance. Smash.
3: DJ Goya. Michiko.

0: Welkom in Kingdom of Fear, hoorde je op 58. 12 minuten voor 12.
1: Het is alweer bijna voorbij.
0: Weet je, die 3 uur die zijn weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat dat trouwens voor jou als 58-luisteraar net zo is. Anders dan hebben wij alleen maar lol. Daar heb jij niet zoveel aan.
1: Ja, ik vond het wel echt weer heel gezellig. We hebben kaarten weggegeven. Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ik vind het ook weer lekker dat ik weer een week zonder je zit. Maar nee, er is net iets unieks gebeurd. Ja, in de kortstondige relatie die Lien en ik hebben met elkaar. Nu de aantal weken dat wij hier op Radio 58, zeg maar, samen radio maken. Heeft Lien zichzelf uitgenodigd bij me thuis. En dat mijn vriendin en ik dan voor haar mogen koken zondag.
1: Ik denk, waar gaat het weer heen? Ja. Maar ja, ik denk, ik wil dat huis natuurlijk wel zien. Dus, ja.
0: Maar werkt het dan ook andersom? Dan moet ik mijzelf gewoon uitnodigen bij jou thuis?
1: Ja, dat moet je ook doen. Want
0: ik moet niet wachten op een uitnodiging
1: van
0: jou.
1: Nee, je moet je gewoon lekker zelf uitnodigen, joh. Kom gewoon, de deuren staan open.
0: Dan krijg ik dat huis nooit te zien van jou.
1: Deuren staan wagenwijd open.
0: Wat wil je eten volgende week zondag? Wat lus je graag?
1: Ja, ik vind niet een AVG'tje. Ik wil wel even wat, gewoon even wat lekker. Ja, heb je niet een specialiteitje wat je kan maken?
0: Is kaviaar goed genoeg voor de prinses? Of, nou goed, we zullen er volgende week zondagavond even op terugkomen wat mijn vriendin en ik voor Lien in elkaar geplant hebben. Het zal misschien een filet-o-fischje worden. Misschien.
1: Oh, heerlijk. Nou, dan kom ik wel.
0: Tot zover. Hier is Roxy Dekker.

Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld.

0: ikea.nl/business.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Joehoe!
2: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
1: Mike!
2: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journaliste na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. 2 zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat melden Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.